0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Nou, het is een paar minuten over zes. Een hartelijk goedemorgen. Dit is de ochtendshow.
0: Ja, inderdaad, allemaal een hele goedemorgen. Hij is weer terug van vakantie.
2: Ja, dat klopt. En dan ga jij al bijna weer.
0: Nou, dat is niet waar. Ik ga...
2: Ja, nou, dit is ook een vakantie.
0: Nee, ja, oké, okay, maar ik bedoel, hè...
2: Jij gaat naar K3.
0: Ja, dus dat is geen vakantie natuurlijk. Ik ga even op en neer naar Plopsaland. Dus
2: ja, ook, maar daar ben je een paar dagen, toch?
0: Ja, nou, nee, twee. Maar goed, dat noem ja. Een paar is twee, dat klopt, heb je een punt.
2: Nou,
0: ja.
2: Ik ben er langs gereden, op weg naar... Nou, op weg naar Italië kwam ik langs Europa Park.
0: Ja?
2: En op de weg terug door Frankrijk langs Plopsaland.
0: Dan ben je wel heel gek gereden, want Plopsaland de Pannen zit helemaal aan de zijkant.
2: Ja, daar ben ik...
0: Oh, je hebt gewoon een soort omweggetje gedaan.
2: Ja, terug tussenstop door Frankrijk en dan Luxemburg en dan ga je zo een beetje omhoog. Dus ik zag het bord Plopsaland staan.
0: Ah, okay. Ja, maar ze hebben er meerdere natuurlijk in België.
2: Oh,
0: ja,
2: oh,
0: ze hebben er vijf. Daarom dacht ik, hoezo ga jij dan via de zee helemaal terug?
2: Nee, ik ben niet bij de Pannen geweest.
0: Nee, dat wou ik net zeggen. Nee, ja, maar goed. Maar ja, dat moet je me net weten, dat ze daar dus vijf verschillende parken hebben.
2: Ja, misschien dat ze gewoon in België slim zijn. Dat ze gewoon met dat je in België binnenkomt en ze zeggen... Plopsaland, die kant op. Ja.
0: Ja, nou ja, ze staan er wel bekend om, laten we eerlijk wezen.
2: Hey, het is vandaag Wereldfietsdag.
0: Oh, belangrijk.
2: En, ja, ik fiets niet meer zo vaak. Vroeger heb ik heb zoveel gefietst. Jij ook trouwens, jij fietst ook
0: niet. Ja, maar iedereen in heel Nederland doet dat. Ik bedoel, bijna iedereen gaat met de fiets naar school.
2: Ja.
0: Of het nou de basisschool is of de middelbare school. En vrij rap, daarna houden we ermee op.
2: Ja.
0: Met fietsen.
2: En zeg, de zomer die komt eraan. Sterker nog, de zomer is maandag al begonnen, officieel, 1 juni. hoe zit het met jou met de fiets? Gaan
0: we weer fietsen? Ben in jouw vakantie meerdere keren met de fiets gekomen.
2: Wat? Naar kantoor?
0: Ja, want er zat een spijker in mijn band. Dus ik moest wel. Trouwens, twee zaten erin. Eén schroef en één spijker. Maar het is inmiddels geplakt, dus dat is fijn.
2: Oké, okay, dus maar hoe ging dat, het fietsen? Ging dat goed?
0: Nou ja, kijk, dat ging wel goed. Alleen dat was precies in die ene week dat het nou net zo warm was. Dus daar had ik even over na moeten denken natuurlijk.
2: Oh, ja.
0: Maar ja, dat kan moeilijk tegen je band zeggen. Nou, hey spijker, kom even een weekje later. Dat gaat natuurlijk niet.
2: Nee,
0: ja, ik stond hier namelijk bij de studio met een lekke band. Dus ik dacht, ja, en nu? Dus dat was nog even een avontuur.
2: Had je de spijker eruit getrokken?
0: Nee,
2: normaal gesproken, als die spijker erin blijft zitten... dan. Is hij nog niet meteen lek natuurlijk, hè?
0: Nou, dit was wel lek, ja.
2: Oh. Nou, Wereldfietsdag. Ja, vandaag dus niet bij de fiets, maar misschien deze zomer wel. Als je vandaag gaat fietsen, doe je best. Wij gaan beginnen met de ochtendshow. Dit is Opstaan met Arnoud, met Mayoni.
0: En vandaag als allereerste met StoryZoo. Yeah!

0: Jullie hapje.
1: Jullie hapje.
0: Lekker hoor.
1: Lekker hapje.
0: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje. Jullie

0: mag ik in?
1: Lekker!
0: Oh, rood kapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je? Je bent zo'n lekker hapje.

0: op te vreten.
1: Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
2: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
3: Ja, dat vind ik ook.
4: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Op die speciale dag zat de wolf namelijk weer eens tevergeefs achter Roodkapje aan.
1: Help!
2: Weer niet gelukt. Ja, ik word natuurlijk ook een jaartje ouder. Maar toch vind ik het niet eerlijk.
3: Voor mijn hulp bij alle rampen.
2: Oh, ook dat nog. Heb je hem ook weer?
3: Beste wolf, laat mij je helpen. Kan ik jou verdriet soms helpen?
2: Ja, ik ben vandaag jarig. Oh. En ik had er zo op gehoopt dat Roodkapje deel wilde zijn van mijn feestmaal. Maar ja, ik heb ook altijd pech. Kon ik maar één keertje dat Roodkapje vangen. Of klein duimpje. Of desnoods één van die kleine geitjes.
3: Ach, best wolvenbeest. Ik gun zelfs jou je verjaardagsfeest. Als cadeau vervul ik jouw verlangen. Jij kan vandaag iedereen vangen.
2: Ach, laat ook mij.
4: Wat zeg je nou? Dat is een grapje zeker. Dat is onverwacht. Ik kan het bijna niet geloven. Maar ja, als die bloemenfluiter het zegt, kan het allicht proberen.
5: Ik ga naar grootmoeder koekjes brengen.
4: Ja, dat dacht ik dus niet.
5: Ah, de wolf!
4: Hier jij!
5: Blijf van me af! Ja.
4: Wat zeg je me daarvan?
5: Ga weg!
4: Die tovertulband heeft woord gehouden. Dat wordt feest. Er is een gejarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat ben ik.
6: Wat ben jij, ik verpraat vrolijk.
4: Ja, ja, ik ben jarig en alles zit eens een keertje mee. Ik kan vandaag iedereen vangen die ik maar wil.
5: Nee.
4: Zo staat je goed, die streepjes. Zeg, wil jij Roodkapje en haar vriendjes bewaren in dat mooie hokje van je, tot ik tijd heb om ze op te eten?
6: Oh, dat is best. Maar dan wil ik wel straks mee smikkelen en smullen.
4: Geen probleem. Er komt nog een klein duimpje en wat geitjes. Zo, dan ga ik nu de rest even halen. Toedeloe.
6: Zo, meisje. Laat me je vinger eens voelen.
0: Dankzij de belofte van de fakir kreeg de wolf iedereen te pakken.
4: Kijk eens aan, de voorafjes.
5: Nee.
4: Ja. Zelfs die zeven muilslaars hielp hem niet. Hij zat weer in de klok.
5: Help.
4: Maar ja, ik wist waar de klepel hing. Zo, en de laatste.
5: Help.
4: Nou, ik heb wel honger gekregen hoor, van al dat jagen.
6: Hoppa. Dat komt mooi uit. Mijn keteltje staat al lekker te bubbelen en te borrelen.
4: Mooi, zullen we dan maar beginnen? Hé, wat doe jij hier? Het is een diner voor twee hoor.
3: Beste wolf, jij moet iets weten. Mijn kleine vriendjes... mag jij niet op gaan eten.
4: Hé, maar je had me toch gezegd dat ik iedereen mocht vangen?
3: Ja, en die belofte heb ik ook niet gebroken. Maar over opeten is niet gesproken.
6: Hé?
3: Mijn beste vriend, die kleintjes mag je niet verslinden. Daar kan ik mij niet in vinden. Daarom krijgen zij nu vliegend vlug allemaal hun vrijheid terug.
4: Maar, wacht even, joh. Het is niet eerlijk. Oh, het is het niet.
7: Zeg, wat is hier aan de hand?
4: Mijn verjaardagsmaal is er net vandoor gegaan.
7: Oh, dat is spijtig. Maar ben jij jarig dan?
4: Ja.
7: Amai, en ik heb helemaal geen cadeautje bij me. Ah, wel hier.
6: Hey, wat doe je nou?
7: Het komt uit een groot hart, zullen we maar zeggen. Hè?
4: Ik wilde zo graag een geitje.
7: Wat een zuurkaas, zeg. Dan niet, hoor. Salut.
4: Ach, waarom overkomt mij dit nou altijd?
0: Ja, zo kreeg de wolf een hongerige maag voor zijn verjaardag. Net goed. Als hij een beetje had nagedacht, had hij natuurlijk moeten weten dat de fakir hem nooit klein duimpje en zijn vriendjes op zou laten eten. Dat doet me trouwens denken aan. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Bella met Ciao Bella op Hallo Kids Radio.
1: Ja, Ciao Bella is natuurlijk Italiaans, hè? Prego. Ja. Nou, ik heb het weer geprobeerd met mijn koffie, maar het is gewoon echt...
0: Ja, Italiaans is een moeilijke taal, denk ik, hoor.
1: Nee, om koffie te bestellen, bedoel ik.
0: Ja, dat bedoel ik. Daarom zeg ik, Italiaans is een moeilijke taal.
1: Nee, maar ik kan wel een koffie bestellen, maar je krijgt gewoon niet wat je wil. Ik wil gewoon een café lungo, waarvan je denkt dat het een Italiaans woord. Gewoon een normale kopje koffie, maar dat doen ze daar gewoon niet aan. Je krijgt dan een espresso.
0: Oh, dat bedoel je. Ja.
1: Maar dat is dan niet duur, is een euro. Oh. Maar het is echt gewoon een... Ja, wat, het is niet eens een koffie.
0: Een slokje.
1: Nou ja, het is nog eerst zo... En weg.
0: Ja, ja, maar dat krijg je ook voor een euro, hè? Laten we eerlijk zijn.
1: Dus op een gegeven moment denk je... Nou, geef me er dan een rietje bij. Want dan heb je er nog wat... maar goed, dat... nou ja, was leuk. Pizza natuurlijk gegeten. En ook natuurlijk ook wel pasta. En kunnen ze daar goed. Ik heb ook geluisterd naar een andere radiozender. Ik heb ook natuurlijk naar Hallo Kids Radio geluisterd.
0: Ja?
1: Maar ze hadden daar een hele leuke zender. En die heet Radio Margherita.
0: Hey, oh, dat klinkt als een pizza.
1: Ja.
0: Maar dan heb je dus Italiaans geluisterd, sowieso?
1: Ja, dat is een beetje de Italiaanse sterren.nl.
0: Dat
1: is
0: gewoon
1: Hollandse muziek, maar dan Italiaanse muziek. Dus dan leer je heel veel echt hele leuke klassiekers.
0: Ah, ja, ja. Oké.
1: En nou, verder natuurlijk nog in veel winkeltjes rondgekeken. Ik heb wat voor jou meegenomen.
0: Oh.
1: Dus ik ga even pakken, want het is iets... Kijk. Ik kan natuurlijk pasta of risotto meenemen, maar ik heb iets meegenomen. Ik heb het nog nooit gegeten. Kijk. Ik heb ook een pak. En het is... Kijk. Het is pasta. Maar het ziet er een beetje uit als couscous. Maar het is gewoon echt pasta.
0: Het lijken van die kleine dropjes.
1: Ja. Ja.
0: Alleen dan niet in de kleur van dropjes. Het heet... Oh, oké.
1: Okay. Ja, lees het even voor.
0: Suzen. Zeg ik dat goed?
1: Geen idee.
0: Oh, oké.
1: Nee. Nee, maar je hebt dus ook de parelcouscous. Ik weet niet of je dat kent.
0: Ja,
1: maar
0: dat is dit
1: dus weer niet. Dit is gewoon echte pasta. Je kan het door een salade doen. Je kan het ook gewoon eten. Dus dat leuk om een keer te proberen.
0: Weet je wat erop staat?
1: Nou.
0: Ze hebben altijd aan de achterkant, let op voor eventueel als je allergie bent. Ze zeggen op, let op, het kan zijn dat er een beetje mosterd in zit. Maar mosterd in de pasta, wat voor fabriek hebben ze dit nou weer gemaakt?
1: Ja, nee, ja, maar dat zal er niet echt in zitten. Maar dat is gewoon een waarschuwing. En een potje, ik dacht, jij houdt wel van pittig. Kijk, dit is ook wel lekker, denk ik. Tenminste, dat moet jij proberen. Kijk.
0: Je moet wel de microfoon heel houden, hè? Dat is wel belangrijk.
1: Ja, kijk.
0: Oh, ja, dit, zoiets hebben we inderdaad ook in huis. Ja,
1: ja, maar dit is dus geen, let op, dit is geen pesto. Zo ziet het uit. Je hebt rode pesto. Maar dat is het niet.
0: Nee, dat weet ik. Nee, want daarom zeg ik, wij hebben dit ook ongeveer in huis. Dat is een soort gemalen pepertjes.
1: Ja, en dat kun je dus door je gerecht doen om het een beetje op te spicen.
0: Ja, het wordt heel heet, hoor. We hebben nu één potje bij ons in huis staan.
1: Ja.
0: Nou, dat is wel zo. Wij dachten, we doen even een paar lepeltjes door het eten heen. Nou, dat was echt niet, dat was gewoon niet grappig meer.
1: Nee, je moet echt een mespuntje doen, zeg maar. Dus, maar ik dacht, ik durf er niet aan. Dus voor mij te heet. Maar ja, jij bent daar wel van. Dus,
0: en toch staat hierop 56% pittig.
1: Nou,
0: je zou denken, het valt wel mee.
1: Ja, dan doe je dat lekker door je sushi. En dan...

0: liefde, love, amour op Hallo Kids Radio. Tijd voor de platenkast.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, want Arnoud, jij was lekker op vakantie, dus ik heb er goed voor gezorgd. Maar nu ben jij vandaag weer aan de beurt in het thema de tents.
2: Ja, de tents. Er zijn heel veel leuke liedjes gemaakt in de tents. Mm. Dan hebben we het over 2010 tot en met 2019.
0: Ja.
2: En toen dacht ik, het wordt deze week een beetje regenachtig.
0: Ja.
2: Maar ik zit al helemaal in de zon-vibe. Iedereen trouwens.
0: Ja.
2: Dus ik ga gewoon voor een heel zomers liedje.
0: Oh,
2: en
0: leuk.
2: Heel toevallig is dit het laatste... De laatste grote hit van deze artiest. Tenminste, de laatste grote zomerhit. Daarna weet ik het niet meer echt. 2019. Ik denk dat hij met corona dacht... Nou, ik vind het wel goed geweest.
0: Over wie hebben we het eigenlijk?
2: Daddy Yankee.
0: Oh, ja, maar die heeft wel veel zomerhits gehad. Ja, die dacht misschien op een gegeven moment... Mijn strippenkaart is vol.
2: Ja, dat zou kunnen. Nou, hij komt uit Puerto Rico.
0: Aha.
2: Dat is een eiland waar de zon altijd wel schijnt.
0: Mm-hmm.
2: En hij maakte dit met Snow... zo'n grappige combinatie. Is een rapper uit Canada. En heb je dus Daddy Yankee uit een heel heet land. En heb je een rapper uit een wat kouder land. En die heet dan ook Snow.
0: Ja.
2: Maar die hadden wel een klapper van een hit. Con Calma.
0: Aha, ja, die kan me nog wel herinneren. Maar inderdaad, nu het zo zegt... Ja, Daddy Yankee staat natuurlijk bekend als de koning van de zomerhits. Maar ik heb eigenlijk geen idee waar die gebleven is.
2: Hij wordt een beetje ingehaald. Langzamerhand door die artiest die al jarenlang in Zuid-Amerika natuurlijk heel groot is. Bad Bunny.
0: Oh,
2: ja, Bad Bunny die gaat natuurlijk ook hartstikke goed. Dus
0: er zijn natuurlijk meerdere artiesten uit Zuid-Amerika... die allemaal hele leuke zomerse liedjes maken. Want kijk, laten we eerlijk wezen, inderdaad wat je zegt... daar schijnt langer de zon. Dus daar heb je meer concurrentie dan als je dat hier in Nederland zou gaan proberen.
2: Nou, en de zon die hoor je in dit liedje. Dit is Daddy Yankee met Con Calma op Hallo Kids Radio.

Wat is het warm? Wat is het heet? Ik loop al heel de dag te zwemmen in mijn zweet. Wie redt er mij uit deze hel? Ik wil een lekkere verkoeling en wel snel.

0: Samson en Marie zongen een liedje over lekkere ijsjes. Nou ja, kijk, de temperaturen van vorige week waren lekker voor de ijsjes. Deze week is het wat kouder. Maar ja, aan de andere kant, kijk, dat vind ik vaak. Zolang het niet onder de 10 graden is, is het prima ijsjes weer.
1: Dat is zo.
0: Ja. Nou ja, vooral ook omdat, kijk, we leven natuurlijk in een land waarbij je niet elke dag de zonneschijn kunt verwachten.
1: Nee.
0: Dus als je alleen maar een ijsje zou eten boven de 25 graden, dan... Nou ja, zoveel eet je er dan niet per jaar.
1: Nee, dat is zo.
0: Ja.
1: We hebben wel thuis op kantoor een nieuwe koelkast met een grote vriesvak. En ik dacht, het is wel leuk om nu de zomer gaat beginnen om daar allerlei soorten ijsjes in te stoppen.
0: Arnoud, weet jij nog die andere vriezer die we hadden?
1: Ja.
0: Ja, daar heb jij ijsjes voor gekocht. Weet je hoe lang die er al liggen?
1: Ja, maar die blijven te goed.
0: Nou, er ligt wel heel veel, hoe noem je dat... ijs nu omheen. Dus het is een raketje, maar de raketje is bijna verdubbeld.
1: Ja, daar heb je extra veel ijs. Hè?
0: Ja,
1: zo is het
0: maar
1: ook, hè?
0: Volgens mij is dat niet zo heel lekker. Maar goed, ja, ik ben niet zo van de raketjes, dus het is vooral jouw doos. Maar inderdaad, kijk, daar kunnen nu wel meerdere ijsjes in.
1: Weet je welke lekker zijn? Dat zijn die, vind je ook lekker, die meloenijsjes.
0: Ja, klopt.
1: Het is tijd voor de prijsvraag. We moeten even het moment doen. Ik moet er even inkomen. Het is tijd voor die supergeheime
0: 10 voor 7 prijsvraag. En deze week maak je kans op bioscooptickets voor de allernieuwste film van Rutger, Thomas en Paco.
1: Ah.
0: Hij is afgelopen weekend in première geweest. Het was daar hartstikke druk. En het leuke is, die bioscoopkaartjes heb ik dus geregeld, zodat jij als een van de eerste naar de film kan.
1: Nou, wat superleuk. Je bedoelt thuis.
0: Nee, thuis.
1: Thuis. Helemaal geen...
0: Jij zit nog half in de vakantie, ik hoor het al.
1: Goed zo, dus die tickets kun je winnen. Maar daar moet je wel wat voor doen.
0: Ja, en ik kan je alvast verklappen... als je even naar onze website gaat en gaat kijken op de filmposter... dan zie je daar het goede antwoord al staan.
1: Ja.
0: Maar meer zeg ik nog even niet, want de prijsvraag van vandaag gaat namelijk als volgt. Welke kleuren dragen Rutger en Thomas... onder andere in de boeken, maar bijvoorbeeld ook in de film. Ze hebben allebei namelijk lievelingskleur... en daar hebben ze eigenlijk altijd wel iets van aan.
1: Mm-hmm.
0: Dus de vraag is, welke kleuren zijn dat? Zijn dat
1: A.
0: rood en blauw? Of zijn dat
1: B.
0: zwart en wit? Of zijn dat
1: C.
0: groen en geel?
1: Oeh, ik moet er wel even over nadenken.
0: Ja, maar zoals ik al zei, als jij een fan bent van Rutger, Thomas en Paco... dan heb je de boeken gelezen misschien wel. Of je hebt misschien de eerste film gezien of filmpjes gezien. Bijna overal... zie je dit goede antwoord staan. En vandaar dat ik ook zei, als je het niet zeker weet... controleer even op de filmposter op onze website.
1: Nou.
0: Dus de vraag is, welke kleuren dragen Rutger en Thomas altijd? Is dat A, rood en blauw, B, zwart en wit of C, groen en geel?
1: Winnen doe je hier bij Hallo Kids Radio. Heel veel succes.

mooie dag wordt het vast en zeker. Tenminste, als die regen nog een keer gaat stoppen. Want hier bij de studio is het inmiddels hartstikke hard aan het regenen. Misschien is dat bij jou ook wel het geval. Nou dan, liever dat je dat nu alvast ziet. Dat je dan straks eventjes alvast je regenjas klaarlegt. En dat je misschien ook voor de zekerheid even sokken uitzoekt. En ook schoenen die een beetje tegen de regen kunnen. Want het gaat vandaag nog wel vaker regenen. Dus hou daar even rekening mee. En ik weet het, het is misschien niet het eerste wat je wil horen als je net wakker wordt. Maar ja, ik kan er even niks aan doen. Ja, want misschien had je het al lang gehoord. Want die harde regen van net, ja, die maakt best wel flinke herrie. Zeg, over regen gesproken, dan kan ik natuurlijk leuke regenliedjes draaien. Maar dat was niet aangevraagd. Nee, we hadden een berichtje binnengekregen. Of we even Shakira kunnen draaien met de Zoo. Maar

0: naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Bergendal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
0: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Vandaag alweer woensdag 3 juni. En Arnold, ja, voor iedereen die het nog niet gehoord heeft, je bent weer terug van vakantie.
2: Ja, ik ben weer terug. Ik was gisteren al even in de uitzending. En ondertussen, ja, dat mag ik nog wel vertellen, zijn we ook een beetje aan het verhuizen.
0: Ja, je had een hele handige moment uitgekozen om op vakantie te gaan. Maar goed, ja, detail.
2: Maar het komt allemaal weer goed. Want ja, we gaan verhuizen. We bestaan 5 jaar. Dus we hebben onszelf ook een nieuw studio cadeau gedaan. En ja, dat klinkt natuurlijk heel gek. Maar we gaan naar een andere plek. En ja. Wat is er? Waar zit je te lachen?
0: Nee, jij zegt we hebben een studio cadeau gedaan. Nou ja, we moeten daar nog steeds wel voor betalen. Ja, hoor. En nee, dat is ook steeds een duur grapje. Nee,
2: maar soms is het leuk om... verandering is soms moeilijk, maar is ook leuk. Ja. En dan kunnen we nog leuke radio maken. En we hebben natuurlijk laatste actie gehad.
0: Ja, ik kreeg al heel veel berichtjes van luisteraars. Wanneer wordt die winnaar nou bekendgemaakt? Ik zei, ja jongens, ik moet wachten tot DJ Arnold terug is. Dus je moet even geduld hebben.
2: Ja. Nou goed, we gaan daar van de week nog van alles over vertellen. Maar het is vandaag gewoon woensdag. Het is 3 juni. Mm-hmm. Het is 5 over 7. En het is de dag dat wij het Nederlands elftal, het voetbalelftal, gaan uitzwaaien.
0: Nou al, maar het begint toch pas volgende week?
2: Nee, maar ze moeten nog naar Amerika vliegen.
0: Ja, maar dat duurt toch niet een week?
2: Nee, maar dit is officieel altijd. Je hebt altijd een uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal. En dat is vanavond.
0: Ja. Oh, ze spelen nog wel. Oh, ik dacht, we gaan met z'n allen bij het vliegtuig staan en zwaaien.
2: Ja, dat mag natuurlijk. Ja, okay. Als je dat leuk vindt, dan mag je zwaaien. Ja, ik weet nog... Oh, misschien kun jij dat nog herinneren. Op een gegeven moment heb je dan de uitzwaaiwedstrijd. Dat is vanavond tegen Algerije.
0: Ja.
2: En
0: het zou balen zijn als ze dan verliezen vandaag.
2: Ja, dat is een oefenwedstrijd. Hè? Dus en dan gaan ze dus vliegen naar... Nou, ze moeten in dit geval naar Dallas, naar Amerika.
0: Mm-hmm.
2: En vaak vliegen ze dan met een vliegtuig van de KLM... die dan speciaal beschilderd is. Misschien weet jij nog een paar jaar geleden dat wij... moet ik opschieten? Ja, ik ben al veel te laat. Ik ga dat allemaal straks vertellen. Komt goed.

0: Kinderen voor kinderen met achtbaan op Hallo Kids Radio. Arnoud, wat bedoelde jij nou allemaal met dat vliegtuig? Wat duurde allemaal zo lang? Ik dacht, straks ga je door ons ochtendshowliedje heen.
1: Ik moet ook een beetje inhalen. Ik bedoel, jij bent van het babbelen, maar ik ook op zich. Want,
0: jij hebt gewoon vakantie gehad, dus je moet even weer in het ritme komen, merk ik. Ja.
1: Dat is precies.
0: Ja. Nee, maar wat was het nou?
1: Je hebt dan altijd de uitzwaaiwedstrijd. Mm-hmm. En was een paar jaar geleden. Toen reden wij bij Aalsmeer. Dat ligt vlakbij Schiphol, waar de lucht... de vliegtuigen opstijgen. En toen reden we daar, misschien weet je dat nog, dat toen reden we er onderdoor dat het vliegtuig van de KLM met het Nederlands elftal voorbij vloog.
0: Ja.
1: En die was helemaal beschilderd.
0: Ik moet heel eerlijk toegeven, ik had dat totaal niet door. Jij zei ineens, hey, daar vliegt Nederlands Oranje. Ik denk, waar hebben we het over?
1: Ja, dat was het toestel. Dus dat gaat... ik weet niet wanneer ze gaan vliegen, maar vanavond dus de uitzwaaiwedstrijd, dus een oefenwedstrijd.
0: Dan hoop ik voor ze dat ze morgen gaan vliegen en niet dan meteen na de wedstrijd.
1: Nee,
0: want dan ben je hartstikke
1: niet.
0: Moe.
1: Dat denk ik ook niet. En dat wordt wel een feestje. En Sera, de Nederlandse zangeres Sera, die gaat vanavond het Wilhelmus zingen.
0: Oh.
1: Ja, die is een beetje zenuwachtig.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Dus, en dan gaan ze naar Dallas. Dat is in Houston.
0: Amerika.
1: Houston, Texas is dat. Dat is een beetje, een beetje flauw zeggen. Een beetje het cowboy gedeelte van Amerika.
0: En volgens mij is het daar nu al best wel warm.
1: Daar is het hartstikke warm. Dus,
0: dat wordt nog wat als ze daar moeten gaan voetballen.
1: Nou, je hebt het er van de week al over gehad. Mm-hmm. Heb ik op de radio gehoord. Maar ik heb het hele speelschema even bij de hand.
0: Ah.
1: En dan kunnen ze even gaan kijken naar de tijden. Want dat is natuurlijk wel echt...
0: Ja, ik heb het inderdaad afgelopen week al verteld. Het is, er is één wedstrijd die is wel fijn qua tijdstip. Die andere twee zijn niet zo leuk. Maar goed... Voor de oplettende luisteraar, ik heb het deze week al een keer genoemd. Maar goed, Arnoud, ik ga ervan uit dat jij gewoon een wekker gaat zetten dan, toch?
1: En het is dan ook wel zo, het is wel s'avonds laat, maar ook bijvoorbeeld in het weekend. Dus daar gaan we het straks over hebben. Zometeen gaan we ontbijten

0: Nee, dit is natuurlijk Samson, maar sorry, ik moet er even ook op reageren. Ja, ik zit met vol met verhalen. Ik zag opeens dat de grote baas van Studio 100, Gert, de oude vriendje van Samson, een nieuw liedje heeft gemaakt.
1: Ja, dat klopt. Die maakt al een aantal jaren nog wel eens muziek, maar dat is niet helemaal meer voor kinderen bedoeld, hoor.
0: Nee.
1: Dat is meer voor de volwassenen.
0: Oh, dat is voor de volwassenen. Mag, samen met James, Mani Wodo. Ja, is wel een leuke. Daar kunnen we een leuke jingle van maken voor de vrijdagmiddagshow.
1: Ah, oké. Okay. Ja. Dat heb ik eerlijk gezegd allemaal nog niet meegekregen. Ik hou vooral de liedjes voor de kids in de gaten. Want we moeten natuurlijk ook elke week een superhit kiezen. Andere muziek die is uitgekomen. Ik heb al stiekem een liedje binnengekregen wat voor de buitenspeeldag gemaakt is. Die mag ik nog niet laten horen. Mag pas vanaf vrijdag. Maar ik heb hem al wel.
0: Stel nou voor dat je dat wel doet.
1: Dan heb ik denk ik een hele boze manager aan de telefoon.
0: Oh, dat mag niet. Oké. Okay,
1: nee, en dat niet alleen. Als ik dan een boze manager aan de telefoon heb, dan ben ik bang dat hij daarna zegt, je krijgt ze daarna ook niet meer.
0: Nee,
1: en dan zou niemand meer die liedjes kunnen horen. Dat is ook niet helemaal de bedoeling. Nee.
0: Wat wel mag en kan en ook nodig is, is de ontbijttip. Want ik heb nog helemaal niks gegeten vanochtend.
1: Wat?
2: Goedemorgen, DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
3: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
1: Ja, ik heb een lekkere ontbijttip wat wel een beetje past bij het weer. Want als je nu naar buiten kijkt, dan is het weer hartstikke hard aan het regenen. Tenminste, hier bij de studio. En dat zal ook nog wel even zo blijven. Dus dan denk ik dat je wel zin hebt in iets warms. Toch? Denk ik.
0: Ja, dat heb je helemaal goed. Ja, dus ja. Ik ben benieuwd. Wat gaan we doen?
1: Nou, we gaan vandaag iets maken wat wij ooit een keer geprobeerd hebben, Arnold, op het tosti-ijzer. Maar dat ging toen niet helemaal goed.
0: De pannenkoek.
1: Ja, maar in dit geval gaan we even niet de tosti-ijzer gebruiken. Gaan we gewoon de koekenpan gebruiken. Maar het idee is een beetje hetzelfde. Wat gaan we namelijk maken? We gaan maken pasta pannenkoek. Mm-hmm.
0: Een pasta pannenkoek.
1: Ja.
0: Nou, ik kan niet wachten. Vertel.
1: Nou, wat heb je nodig? Gewoon eerst de standaard ingrediënten als je normaal gesproken pannenkoekbeslag maakt. Dus dat is het meel, de melk, het eitje, een beetje boter voor in de pan. Nou, dus je gaat gewoon eerst even standaard pannenkoekmix maken. Gewoon met in zo'n beslagkom. En als dat klaar is, dan ik zit even te denken, maar dat heeft natuurlijk niet iedereen in huis. Hoe gaan we dat oplossen? Normaal gesproken zou je het dan in zo'n spuitzak moeten doen, zodat je kleine sliertjes kan maken. Alleen, ja, dat heeft natuurlijk niet iedereen in huis. Dus ik zit even na te denken, Arnold, hoe zou je dat een beetje kunnen nabootsen? Bijvoorbeeld met een kleine lepel of zo? Want we moeten namelijk sliertjes maken straks in de pan.
0: Ja, dan moet je dat gewoon met een kleine lepel of met een vork even zo een beetje zo uitlepelen. En dan zo.
1: Ja, nou, niet met de vork natuurlijk over de pan heen, want dan krijg je krassen. Dat mag
0: nee,
1: niet.
0: Nee, maar ik bedoel dat je een beetje drizzelt zo.
1: Ja. Ja, want wat gaan we namelijk maken? We gaan dus spaghetti maken, maar dan van pannenkoekbeslag. Dus dat betekent dat je allemaal van die dunne sliertjes gaat hebben straks in je pan. Die je dus of inderdaad met een lepel maakt of met een vork bijvoorbeeld. En als je echt een spuitfles in je keuken hebt staan vanwege het bakken van taarten bijvoorbeeld, dan heb je het vaak wel nodig. Dus het zou zomaar kunnen. Nou, dan doe je dus eerst een beetje boter in de pan. Dan een beetje van het beslag. Nou, die stukjes spaghetti worden dan eigenlijk heel dun. Want normaal gesproken is een pannenkoek best wel dik, omdat je een flinke lepel erin doet. Dat is nu niet het geval, dus je moet hem snel ook gaan omdraaien. En je bent best wel even bezig met deze ontbijttip, want het duurt wel eventjes. Maar het ziet er straks wel echt super lekker uit. Want als je namelijk dan al die spaghetti sliertjes van je pannenkoekmix gemaakt hebt, dan kan je gaan versieren. Hè. Dat kan natuurlijk met poedersuiker. Ik weet niet of het lekker is om tomatensaus hier overheen te doen. Denk ik. Ik weet niet, tomatensaus met pannenkoek, is dat, ja?
0: Nee, dan wordt het meer een pizza eigenlijk, hè?
1: Ja, dus, dat is ook een beetje gek. Maar dat kan natuurlijk bijvoorbeeld wel met een beetje lekkere chocoladesaus.
0: Ah, ja,
1: dan
0: natuurlijk.
1: Dan doe je dat gewoon alsof dat de saus is die normaal gesproken over de spaghetti heen gaat. En dan is het dus klaar. Dus dit is hartstikke makkelijk te maken. En ik zit me te bedenken, dit zou je natuurlijk ook kunnen maken met het laatste beetje beslag wat je nog over hebt.
0: Ja, dat klopt.
1: Want heel vaak heb je dan, als je pannenkoeken gemaakt hebt, dan heb je zo net niet nog één lepeltje of zo'n halve lepel nog over. Dat je denkt, ja, wat doen we ermee? Gaan we weggooien of niet? Dan zou je hier van het laatste beetje dus zo'n pannenkoekenspaghetti kunnen maken.
0: Nou, wat een leuk idee. Zeg, ik heb dit nog nooit gemaakt, nog nooit gegeten. Dus de spaghetti van pannenkoeken. Nou, hoe dat smaakt, we gaan erachter komen.

0: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
1: Hallo Kids Radio.
2: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
3: Hallo allemaal.
2: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giem en vast, daar

0: Julia met De Vlucht naar het Verleden. Oftewel dat vliegtuigliedje. Want ik dacht, ja, je had het net over het vliegtuig, Arnoud. Waar straks dan dus de voetballers van Nederland in zitten. Ja, het maakt het wel spannend, hoor.
1: Ja, niet straks als vandaag, hè?
0: Nee, maar ik bedoel, deze week. Want ze moeten deze week al richting Amerika. Want anders zijn ze te laat voor het WK.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja. En dan moet je nagaan, daar zijn ze al 2 jaar mee bezig. En mensen op de achtergrond die dan de hotels moeten regelen en wat dan ook.
0: Ja.
1: En dat moet dan allemaal maar kloppen, hè?
0: Ja, want ik vraag me even af, hè. Kijk, we hebben zo meteen met het voetballen. Eerst natuurlijk de, ja, hoe noem je dat, een soort van de voorrondes. En daarna ga je naar de, wat is dat, de kwartfinale, halffinale, finale, bla bla bla. Maar als jij nou voor zo'n voetbalteam zou werken, hè, dan kan je dus eerst natuurlijk de basis regelen, want je weet waar je moet spelen. Je weet dat je die voorrondes hebt. Maar ja, hoe zouden ze dat dan doen? Want zouden ze dan alles alvast regelen met de hotels? Voor stel je voor dat we de finale halen? Of zouden ze zeggen, nou, dat regelen we nog even niet. Want ik bedoel, laten we eerlijk wezen, ze hebben natuurlijk hartstikke veel mensen die dan allemaal daar moeten blijven slapen. Nou, maar volgens, ja, dat is maar net de vraag. Gaan we de finale halen, ja of nee?
1: Ja, volgens mij is het zo dat de eerste 2 weken, want dat is natuurlijk, hè, dan weet je precies welke wedstrijd je speelt. Ja. Moeten ze 3 wedstrijden spelen.
0: Ja.
1: Dat is gewoon allemaal door de KNVB vastgelegd. Hè? Die zijn gewoon daar gaan kijken. Nou, dit is een goed hotel, dat vinden ze leuk, lekker eten, dan ook. Dus dat is vastgelegd. Daarna krijg je de knock-out fase.
0: Ja.
1: En dat betekent dus dat
0: als je verliest, dan moet je naar huis.
1: Ja, maar dan als je doorgaat, moet je naar een bepaalde plek. Ja. Maar daar kan natuurlijk maar 1 team naartoe. En ik denk dat dat zeg maar door de FIFA is vastgelegd.
0: Oh, dat zou kunnen, ja.
1: Dat ze daar hebben van, nou, dan kun je naar dat hotel toe.
0: Ja, want bij de Olympische Spelen hebben ze altijd een Olympisch dorp. Ja. Maar dat hebben ze natuurlijk helemaal niet bij
1: dus
0: voetballen.
1: Ik denk dat dat allemaal wel goed geregeld is.
0: Oh,
1: het enige is natuurlijk, het vindt plaats in Amerika, Canada en Mexico. Dus ja, dat kan wel betekenen dat ze dus de ene keer in Dallas spelen en dan daarna opeens naar Mexico moeten en dan weer naar de grizzlyberen in Canada.
0: Ja, hebben ze niet helemaal over nagedacht, hè, wat betreft goed voor het milieu zijn met z'n allen. Want ik denk dat er wel heel veel extra vliegtuigen heen en weer gaan straks.
1: Ja, nou, ze gaan wel een hoop zien van de wereld, die voetballers.
0: Nou, nee hoor, ik denk dat die alleen de kleedkamer zien en de hotelkamers en het stadion. Ja, ik denk dat niet dat die ook nog tijd hebben voor een rondje toerist spelen.
1: Nee.
0: Denk ik.

0: Joy met dromen durven doen. Nou, ik denk dat die voetballers van het Nederlands elftal dat ook wel gaan doen, hoor. Want die dromen natuurlijk van die mooie beker.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Ja, en misschien ben je vandaag wel jarig, hè? Op 3 juni en droom je ook al zo onwijs lang van je verjaardag. En dan staat hij ineens voor de deur. De dag dat je een jaartje ouder wordt met allemaal cadeautjes en stukjes taart.
2: Ja, dat is helemaal waar. Nou, ik ben even aan het kijken of er bekende mensen jarig zijn. Tooske is een bekende tv-presentatrice. Die is vandaag jarig. Rafael Nadal.
0: Dat is een tennisser.
2: Hele bekende tennisser. Ja. Het begint trouwens hard te regenen, zeg, buiten.
0: We doen even alsof dat niet gebeurt. Nee. Ja.
2: Even kijken, wie hebben we dan nog meer?
0: Ja, er zullen heel veel bekende mensen opstaan, maar ik denk dat we niet iedereen kennen. Dat vooral ook een probleem is, natuurlijk.
2: Dat is waar. En ben jij nou thuis jarig of ken je iemand die jarig is? Dan gaan we natuurlijk het verjaardagsliedje zingen. Lang zal hij leven of lang zal zij leven. En dat doen we speciaal voor jou. Dat geldt ook voor alle huisdieren trouwens. Hè?
0: Ja, en opa's en oma's en papa's en mama's ook.
2: Ja, daar gaan we.

0: de wereld is hartstikke mooi. Ook al regent het af en toe even. Want als je nu naar buiten kijkt, dan ziet de wereld er misschien helemaal niet zo mooi uit. Want een paar dagen geleden hadden we hartstikke mooie zonneschijn op die tijdstip. Maar ja, kunnen we niet altijd wat aan doen, hè? Ja.
1: Nee, dat is helemaal waar. We hebben nog een prijsvraag te spelen, Marjoni.
0: Ja. En het past wat dat betreft eigenlijk precies bij het weer van vandaag. Want het is namelijk een prijsvraag die alles te maken heeft met een hele leuke bioscoopfilm. Die sinds afgelopen weekend in de bioscoop in heel Nederland te zien is. Namelijk de tweede film van Rutger, Thomas en Paco.
1: Oh, wat leuk. Ja, die kunnen ook alles. Hè. Die zijn influencer, vlogger. Ze schrijven boeken. Mm-hmm. En ze zijn nu ook te zien in de grote bioscoop.
0: Ja, voor de tweede ronde dus alweer. Want vorig jaar was het voor de eerste keer. Dit jaar nummer 2. En ik kan alvast wel een beetje verklappen waar die film over gaat. Van Rutger, Thomas en Paco. Want Paco is natuurlijk het lieve huisdier. De hond van Rutger en Thomas. Maar die wordt ineens van de een op de andere dag veranderd in een kat. Alle honden worden ineens veranderd in een kat.
1: Nou, ik weet niet. Ik ben een kattenmens. Maar ik kan me voorstellen, als je nou een hond bent, het laatste wat je wil is dat je een kat wordt.
0: Ja, maar natuurlijk hondenbaasjes ook. Want ik bedoel, Rutger en Thomas zijn fan van honden, niet van katten.
1: Nee.
0: Dus ja, die hebben zoiets van, ja jongens, wat gebeurt hier nou? En het is dus niet alleen met hondje Paco gebeurd, maar met alle honden. Want ze zijn erachter gekomen dat er een hele grote gemeenrik is. En die vindt honden niet zo leuk. Die heeft liever gewoon alle honden de wereld uit.
1: Oh jee.
0: Ja, en dat moeten we natuurlijk niet hebben. Dus Rutger en Thomas gaan hopelijk dit probleem oplossen.
1: Ja, snap ik.
0: Maar ja, hoe dat probleem afloopt, of het een goed einde gaat worden, dat kan je natuurlijk alleen maar zien in de bioscoop. En wij kunnen je er gratis naartoe sturen.
1: Nou, niet voor niks. Je moet daar wel wat voor doen.
0: Ja.
1: En Marjoni heeft daarom voor vandaag ook weer een hele leuke vraag bedacht.
0: Ja.
1: Daar komt ie.
0: Ja, oké, let op. Komt ie. De vraag van vandaag. Welke kleuren dragen Rutger en Thomas in onder andere de boeken en in de film? Dus welke kleuren dragen Rutger en Thomas? En dat is eigenlijk altijd overal hetzelfde.
1: Ja.
0: Is dat
1: A,
0: rood en blauw? Of is dat
1: B,
0: zwart en wit? Of is dat
1: C,
0: groen en geel? Dus
1: welke
0: kleuren dragen Rutger en Thomas? Normaal gesproken altijd is dat A, rood en blauw. B, zwart en wit. Of C, groen en geel. En ik kan je verklappen, als je nou even snel naar onze website gaat, dan zie je daar het goede antwoord al staan.
1: Nou, ja, leuk. Weet jij het antwoord A, B of C? Ga dan sowieso naar die website. hallokidsradio.nl. Klik op het plaatje win en doe mee. En wie weet hebben we jou zometeen aan de telefoon. Je bent

0: Dat was de superhit van deze week. Job met zijn allernieuwste liedje. En dan gaan we nu door met iets ouds.
1: De platenkast van Arnoud.
2: Ja, iets... dat valt... Ik vind het wel meevallen. Maar goed, stel voor dat je 6 jaar bent, dan is het al best oud.
0: Oh, je bedoelt het jaartal waar we naartoe gaan. Ja. We zitten namelijk in de tens. Oftewel muziek uit 2010 tot en met 2019. En 2010 is toch alweer 16 jaar geleden.
2: Dat klopt. Dus de tens. We gaan luisteren naar een liedje van Davina Michelle.
0: Oh, die kennen we wel.
2: Ja, Davina Michelle is ooit doorgebroken met een video waarin ze Pink nadeed.
0: Oh ja, daar heb ik ook nog wel eens wat van gehoord. Ja.
2: En toen heeft Pink die video gezien. Ja. En toen zei ze, dit is fantastisch. En zo is het een beetje bekend geworden.
0: Ja, het is wel bijzonder. Als je dan zo'n grote ster dan zegt, wat kan zij mooi zingen.
2: Ja.
0: Oh.
2: Ja. En toen, ja, niet om mezelf naar de borst te kloppen, maar ja, ik werkte toen natuurlijk bij de Efteling. En toen hebben wij meteen daarna gezegd, het was namelijk een musical in de Efteling.
0: Mm-hmm.
2: En daar moest een liedje voor worden ingezongen, het liedje Ga. En toen waren we op zoek naar een bekende zanger. En iedereen gevraagd, het was een beetje last minute, wat er Guus Meeuwis daar kon niet, wil niet, wat dan ook. En toen heb ik gezegd, zullen we Davina Michelle gaan vragen? Nou, zo is gebeurd. Zij heeft dus dat liedje gezongen voor die musical.
0: Toen was ze eigenlijk dus nog niet bekend.
2: Het was nog niet bekend. Dat was echt eigenlijk haar eerste liedje wat in Nederland officieel uitkwam.
0: Mm-hmm.
2: Dus vanuit de Efteling. Maar daarna kwam natuurlijk het liedje wat we nu gaan draaien. Dat is het liedje Duurt Te Lang. Ook dit was een liedje wat niet van haarzelf was, maar van een rapper. Ik ben even de naam kwijt. Ja, wie was dat ook alweer?
0: Maakt niet uit. Iedereen denkt inmiddels dat het van Davina Michelle is. Dus dan heeft ze het ook wel goed gedaan natuurlijk.
2: Nee, ze zat in het programma Beste Zangers. En toen deed ze dus een liedje van ik ga het zo even opzoeken, van de rapper. En dat was zo leuk. En bam, dit kwam op nummer 1 terecht. Je mag hem aanzetten, want het is een hartstikke leuk liedje. Niet zo heel lang, maar wel bijzonder. Davina Michelle en het duurt te lang bij Hallo Kids Radio.

0: Bye.
1: Dat waren Fien en Teun op Hallo Kids Radio. Tijd voor de spannende muziek, want we moeten maar eens eventjes een telefoonnummer gaan intoetsen van iemand die heeft meegedaan met de prijsvraag. Hartstikke spannend natuurlijk. Want je kan vandaag kaartjes winnen voor de film van Rutger, Thomas en Paco. De allernieuwste bioscoopfilm. En de vraag is natuurlijk, wie of wie gaan wij zo meteen aan de andere kant van de telefoon hebben?
2: Ja, en als we dan als we hier aan de lijn hebben, dan willen we nog wel even het goede antwoord horen. Want pas dan kun je winnen. Want als je opeens zegt, het is antwoord C, terwijl het A moet zijn bijvoorbeeld. Ja, dat is een beetje ingewikkeld natuurlijk.
1: Ja, dat is niet helemaal hoe het hoort.
2: Nee. Meestal gaat dat niet zo. Maar ik ben benieuwd. We hebben contact.
1: Nou, er moet ook nog even iemand opnemen.
2: Oh, sorry. Eigenlijk moet je zeggen, de telefoon gaat over.
1: Ja.
2: Maar nog geen contact.
3: Oh. Met Johan.
1: Hallo, goedemorgen met Annette Mayoni van de radio.
3: Goedemorgen.
1: Hallo. Zeg, wij zijn op zoek naar iemand die heeft meegedaan met de prijsvraag.
3: Dat kan. Ik zit naast hem.
1: Aha.
3: Ik ga je even op luidspreker zetten.
2: Wat leuk.
3: Dat is Mick.
1: Hallo.
4: Hallo.
1: Goedemorgen. Is dit Mick aan de andere kant?
3: Ben jij Mick?
4: Ja.
1: Ja, oké. Okay. En Mick, hoeveel jaar ben jij?
4: 3.
1: 3? Zo, dan ben je... Zeg Mick, even een vraagje. Ben jij dan ooit al een keer in de bioscoop geweest?
4: Ja.
1: Ja, oh. Oh, en Mick, waar zat je dan in de zaal? Zat je helemaal vooraan of zat je helemaal achteraan?
4: Vooraan.
1: Helemaal vooraan. Kijk, dat is een goede plek voor een bioscoop. Ja, vind ik ook. Zeg, oké, Mick, dat is goed om te weten dat jij op 3-jarige leeftijd gewoon al een keertje in de bioscoop bent geweest. Want dat maakt mijn prijsvraag natuurlijk nog wel een beetje makkelijker. Want ik heb hier bioscoopkaartjes in de studio liggen van Rutger, Thomas en Paco. Superleuk natuurlijk om naartoe te gaan. Maar ja... Mick, we zijn streng. DJ Arnold zei het net al. We moeten wel natuurlijk de prijsvraag nog even een keertje herhalen. Dus Mick, let op. Ik ga de vraag stellen. Mag jij samen met papa keihard het goede antwoord roepen? Daar komt-ie, hè. Welke kleuren dragen Rutger en Thomas vaak in de films en in de boeken? Is dat A, rood en blauw? Is dat B, zwart en wit? Of is dat C, groen en geel?
4: Rood en blauw!
1: Rood en blauw, hoor ik heel hard. Ja!
2: Mick, daar hebben we goed nieuws voor je. Je hebt gewonnen!
1: Hey, ik hoor op de achtergrond nog meer mensen die er heel blij mee zijn, volgens mij. Zeg, ja. Mick, wat goed Zeker. Gedaan. Ben je alles voorgelezen uit die boeken?
4: Nee.
1: Oh, dat niet. Oh, maar dat maakt helemaal niet uit. Want die film is ook hartstikke leuk. Daar heb je de boeken helemaal niet voor nodig. Want die film die is ook heel leuk om zelf te zien. Want Mick... Ja, dat is toch wel even een belangrijke vraag. Het heeft namelijk alles te maken met de film. Maar ben jij meer een kattenvriend of een hondenvriend?
4: Een katten.
1: Een kattenvriend. Oh, spannend. Nou, dan ga je het een hele leuke film vinden. Dat weet ik zeker. Nou, Mick, wij gaan ervoor zorgen dat de kaartjes naar jou toe komen. Ga ik dat met papa even regelen. En dan wens ik jou vandaag alvast heel veel plezier op school.
4: Oké.
1: Okay. Helemaal goed. Tot de volgende keer, Mick. Doei, doei.
3: Doei.
1: Doei. Kijk eens aan, dat was Mick op Hallo Kids Radio. Die ging er vandoor met die bioscoopkaartjes. Want ja, weet je wat nou zo leuk is? Mick is pas 3 jaar, maar is alles in de bioscoop geweest. Dus die dacht, ik ga gewoon meedoen met de prijsvraag. Want wij hebben nooit gezegd wanneer je pas mee mag doen qua leeftijd, hè?
2: Nee, nou betekent wel dat Mick hoeft natuurlijk nog niet naar school.
1: Oh, ja.
2: Dus die zou
1: Goed punt, natuurlijk.
2: In principe,
1: oeps.

0: En dan gaan wij draaien aan de Bingomolen. Ja, we zijn natuurlijk aan het verhuizen, zei ik al. Maar we gaan niet zo heel ver, hoor. We blijven in hetzelfde gebouw. Dus ik moest wel even heel snel rennen om de Bingomolen te pakken. Maar ik heb hem weer. En gaat hij zo. Oh, sorry.
1: Je bent terug van vakantie. Maak je hem al meteen weer stuk?
0: Nou, hij is niet stuk. Wacht even, hij ligt onder de tafel.
1: Oh, het balletje. Oh, oké. Ik denk, waar heb je dat nou over? Ah, ja. Oh, komt hij aan. Eens even kijken. Kinderen voor kinderen op de lijst. Nummertje 72, Arnold.
0: Ja, je hebt de lijst. Even.
1: Oh, die heb je nog niet. Oh, okay,
0: nee,
1: ja.
0: Sorry, die ligt daar. Dus als jij even kan voorlezen wat er staat.
1: Even kijken. Nummertje 72 van Kinderen voor Kinderen is een liedje wat... Dat is wel een beetje spannend liedje, Arnoud. Het heet namelijk Gruwelijk Eng.
0: Gruwelijk Eng? Mm-hmm. Oh ja, dat is nog niet zo'n heel oud liedje ook.
1: Nou.
0: Oh.
1: Het is bijna 10 jaar oud.
0: Oké, nou, we gaan hem aanzetten. Vanuit de Bingomolen is dit Gruwelijk Eng.

0: naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is vandaag alweer woensdag. En dat betekent bijna op de helft van de week. Sommigen hebben ook altijd lekker op woensdag een kortere schooldag. Anderen dan maar niet. Die hebben dat dan bijvoorbeeld weer op vrijdag. Hè. Dat mogen scholen natuurlijk zelf kiezen. Alleen waar waarschijnlijk wel iedereen last van heeft vandaag, is van de regen. Ja, ja, dus het is een paar minuten over acht. Maar zorg alvast even dat je je regenjas klaar hebt liggen. Want die heb je echt wel nodig vandaag. Ik dacht gisteren nog, ah joh, hoef ik die mee te nemen. Nou, toen wilde ik terug naar huis gaan. En toen kwam het keihard naar beneden. En toen heb ik gewoon maar 10 minuten langer op de trap gewacht hier bij de deur. Want ik dacht, ja, als ik nou naar de auto ga lopen, dan ben ik helemaal zeikersnat. Want ja, ik had geen jas bij me. Ja, dat was een beetje dom. Dus die heb ik vandaag wel meegenomen. Want vandaag gaat het eigenlijk nog meer regenen dan gisteren. Maar ik heb alvast goed nieuws voor je. De zon komt weer terug in het weekend. Dus dat is al bijna. Ja, dus voor nu nog eventjes dan toch nog maar die regenjas aan. Misschien dan ook nog een lange broek of een vestje mee. Gewoon voor de zekerheid. En dan gaan we je straks naar school sturen. We hadden net Mikke aan de telefoon. Ze is pas 3 jaar. En die ging er vandoor met die bioscoopkaartjes voor de film van Rutger, Thomas en Paco. En toen zei ik nog tegen Mik, nou Mik, straks heel veel plezier op school. En toen zei DJ Arnold later, ja maar als je 3 bent, dan ga je toch nog helemaal niet naar school. Toen dacht ik, oh ja, dat was ik even vergeten. Ja, ja, maar Mik gaat vast en zeker vandaag wel iets anders leuks doen. Nou, dat kan niet anders, want ja, kijk, je kan nu namelijk ook nog even genieten van de momenten dat je nog even niet naar school hoeft, toch? Want ja, als je eenmaal 4 jaar bent, dan ga je toch echt wel naar school. Dus voor iedereen die straks naar school gaat, het naar schoolalarm gaan we erbij pakken. Maar natuurlijk nog eerst eventjes het ochtendshow liedje. Zeg Arnoud, heb je dit liedje eigenlijk gemist in jouw vakantie?
3: Ja, wel een beetje. Af en toe dan word ik wakker en dan zing ik het in mijn hoofd. Hé, hey, dit is de ochtend.
2: Een soort wekker dan.
3: Ja, zal ik hem even meezingen?
2: Ja, ja, doe maar. Oké, leuk.
4: Dit is de ochtend.
2: Oeh, een beetje hoog voor jou hoor ik.
4: Op de radio. Met Arnoud en Mayoni.
2: Heel goed.

0: Dat was het nieuwste liedje van Jan Smit, Frans Bauer en Kris Kros Amsterdam op Hallo Kids Radio. Ja, zij gingen natuurlijk voor die grote zomerrit, maar ik denk dat ze dat niet meer gaat lukken.
1: Nee, dat denk ik eigenlijk ook niet.
0: Nee, maar goed, aan de andere kant is het wel een heel leuk liedje, dus we kunnen hem gewoon blijven draaien. Maar ja, de grote zomerhit van 2026, ja, ik weet het niet. Er staat inmiddels een nieuw liedje op nummer 1, dat zou kunnen. Maar ja, aan de andere kant, feitelijk gezien is de zomer natuurlijk nog niet begonnen. Die begint op 21 juni. Dus nou ja, noem je dan een zomerhit iets wat nog voor de zomer al een hit is? Of pas in de zomer?
1: Nou, in de zomer. Maar in de zomer, meestal is het gewoon, dat is gewoon altijd zo, is dat een liedje wat nu al wel is.
0: Oh,
1: wat,
0: dat wel.
1: Wat er al wel is, zeg maar. Aha. Want het duurt een tijdje voordat het bekend wordt en wat dan ook.
0: Nou ja, dan dus, zou het nog kunnen dat Jan Smit en Frans Bauer het voor elkaar krijgen. Maar ja, dat weet ik niet.
1: Nee. En meestal is het ook een liedje waar niemand op gerekend heeft.
0: Ja.
1: Dus ja. We gaan het vanzelf merken welke het wordt. Ja, ik weet niet.
0: Nee, maar goed, daar kunnen we niet langer over praten, Arnold. Want heb je al gezien hoe laat het is?
1: Ja, ik heb het gezien. Ja. Eén probleempje. Nee,
0: megafoon, de batterij is al lang weer vervangen, Arnold. Dat heb ik gewoon gedaan terwijl jij op vakantie was.
1: Oh, oké. Okay. Nou, dat is hartstikke goed. Vind ik fijn. Dan gaan wij iedereen naar school sturen. En dan ga ik aftellen. Daar gaat hij. 5, 4, 3, 2, 1.
0: Naar school!

0: Muziek van K3 op Hallo Kids Radio. Zometeen is het tijd voor Sprookjesboom. Die gaat natuurlijk weer een verhaaltje vertellen. En Arnoud, het was tijd, begreep ik, van Sprookjesboom voor de voorjaarsschoonmaak. Want ja, ook in het Sprookjesbos is het af en toe een beetje vies.
1: Ja, dat weet ik. Nou ja, en je weet wat ze zeggen. Wat de mama's altijd zeggen. Je moet je kamer opruimen.
0: Ja.
1: En dat is niet dat de kabouters dat doen, hè?
0: Nee. En ik denk dat ze bij het Sprookjesbos daar ook misschien iets te lang over gedaan hebben. Dat ze dachten, dat doen we morgen wel. Ja, en dan wordt die bult alleen maar groter. Dus ik ben benieuwd hoe ze het hebben opgelost.
1: Nou, dat is helemaal waar. Zometeen hoor je dus een nieuw verhaal van Sprookjesboom.

0: lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag was de wolf op weg naar het huisje van grootmoeder.
1: Trek maar aan het touwtje, dom-di-dom-di-dom. Hé, wat is dat nou? Het lijkt hier wel een rommelmarkt.
2: Wat fijn dat je ons komt helpen met de voorjaarsschoonmaak van oma's huisje.
3: Ik vind het leuk. Dat is toch een beetje net als vroeger. Maar waar is je oma eigenlijk?
2: Die zit een weekje in een hotel. Is even lekker weg. Het is een verrassing.
1: Een rood hapje kan ik wel vergeten zolang Assepoester in de buurt is. Maar oma verrassen, dat is wel een goed idee. Zo, nu moet ik alleen het hotel nog even zien te vinden. Hé, hey, Langnek, help eens even. Ik ben op zoek naar het hotel.
4: Oh, dat zal niet meevallen. Je kunt het Sprookjeshotel alleen vinden als je het verdiend hebt.
1: Oh?
4: Door hard te werken, bijvoorbeeld.
1: Ja, ik werk toch altijd hard? Gisteren heb ik nog achter de 7 geitjes aangejaagd.
4: Ik bedoel meer iets als een goede daad of zo. Bijvoorbeeld iemand helpen.
1: Iemand helpen? Mm-hmm. Ik? Ben je soms op het hoge achterhoofd van je gevallen?
4: Als je iemand helpt, dan wijst de weg naar het hotel zich vanzelf. En er zal toch wel iemand zijn in het Sprookjesbos die je hulp kan gebruiken?
1: Roodkapje, dat is toch veel te zwaar voor je? Laat mij dat maar dragen.
2: U? Maar waarom zou je dat doen?
1: Om je te helpen, natuurlijk.
3: Helpen? Dat is toch niks voor jou?
1: Nou, volgens mij kunnen jullie wel wat hulp gebruiken, toch?
2: Tja, als u het zo zegt.
1: Zo, nou, niet zeuren. Waar moet het naartoe?
2: In de kamer, bij de open haard.
1: Zo.
2: Zet de klok maar in de rechterhoek.
1: Ja.
2: Die moet op het ronde vloerkleedje.
1: Oké.
3: Maar het kleedje moet nog wel even uitgeklopt worden.
1: Oh.
2: Ik moet onder het bed vegen. Kunt u het even verschuiven?
1: Ja, dat kan wel. Zeg, hoeveel schoteltjes heeft je oma eigenlijk?
3: Zo, het bed kan weer op zijn plek.
1: Zo, zijn we nu eindelijk klaar?
2: Bijna, maar de rest kunnen we zelf wel.
1: Oh.
2: Dank u wel. Oma zal zo blij zijn als ze thuis komt.
1: Nou.
3: Ik had dit echt niet van je verwacht.
1: Nee, ach, ik zit nu eenmaal vol verrassingen. Nou. Dan ga ik maar eens. Zo. Hé. Nou, ik heb grootmoeders huisje helemaal schoongemaakt. En ik zou nu wel...
4: Nou, volgens mij heeft de wolf het wel verdiend om even lekker weg te zijn.
0: Samen legden Langnek en de fakir de slapende wolf op het tapijt. De wolf was in zo'n diepe slaap dat hij zelfs niet wakker werd toen ze hem op bed legden. Maar de volgende dag...
1: Zo, je gaat toch niet boven een lekker dutje op... Een lekker zacht bed. Maar waar ben ik eigenlijk? Dag, puntmuts. Zeg, waar ben ik?
5: Je bent in het Sprookjeshotel.
1: Echt waar? Oh, Langnek had gelijk. Geweldig. Tijd om grootmoeder te verrassen. Waar is haar kamer?
5: Grootmoeder is al naar huis.
1: Wat? Hoe kom je daar nou bij? Ze zou hier de hele week blijven.
5: Ja, dat was ook de bedoeling. Maar Roodkapje was veel eerder klaar met de grote schoonmaak dan ze had gedacht. Dus is grootmoeder eerder naar huis gegaan.
1: Eerder naar huis? Oh, omdat ik haar zo goed geholpen heb natuurlijk.
5: Hij zal nog wel moe zijn van al dat werk.
0: Ja, de wolf kon mooi fluiten naar zijn hapje. En grootmoeder, die kwam heerlijk uitgerust terug in een schoongemaakt huis. En dat is maar goed ook, want er was eens een keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Miles Smith samen met Niall Horan, Drive Safe op Hallo Kids Radio. Arnoud, jij bent teruggekomen van vakantie. Inmiddels in de maand juni, dus dat betekent dat het de laatste volle maand voordat de zomervakantie gaat beginnen.
1: Ja, en dan is het natuurlijk altijd leuk om op pad te gaan. Mm-hmm. De trend voor de komende zomer is dat heel veel mensen in Nederland blijven of in Europa. Oh. En liever niet gaan vliegen. Want er is natuurlijk een oorlog in sommige delen van het. Ja. Nou, en dan zijn mensen bang dat ze gaan vliegen en dan niet terug kunnen. Dus je ziet nu heel veel mensen zeggen, nou, we gaan naar Duitsland of naar België of naar Frankrijk. Of inderdaad gewoon lekker in ons eigen mooie land.
0: Ja, want dat oorlog is natuurlijk niet het enige probleem. Maar het probleem is natuurlijk ook nog dat de brandstofprijzen hartstikke hoog zijn. Want er zijn al vliegtuigmaatschappijen die hebben gezegd, jongens, wij weten eigenlijk helemaal niet of we nog wel genoeg benzine hebben voor het vliegtuig.
1: Dat is inderdaad zo. Dan gaat er geen benzine in een vliegtuig.
0: Nee, maar je snapt wat ik bedoel.
1: Ja, dan vliegt hij niet meer. Maar nee, ik snap je punt. En daarom gaan wij de hele zomer leuke tips geven voor wat je in de zomer kan doen. En dan denk je, oké, ja, maar ik ken de Efteling en ik ken Toverland en ik ken de Apenhul. Maar er zijn nog veel meer leuke en soms ook onbekendere parken en dingen die je kan doen in Nederland.
0: Ja, en die zijn dan misschien wat kleiner, maar dat is helemaal niet erg.
1: Nee.
0: Ik bedoel, heb jij ooit van een struisvogelboerderij gehoord, Arnoud?
1: Een struisvogelboerderij? Mm-hmm. Nee, nog nooit.
0: Ja,
1: nee.
0: Daar kan je wel naartoe, hoor.
1: In Nederland?
0: Ja, in Nederland. Oh, er zit in Zeeland een struisvogelboerderij. Kun je langs, kun je helpen met voeren en zo. Het is een beetje een kinderboerderij, maar dan net even anders.
1: Nou, wat leuk zeg. En ik weet nog een paar jaar geleden stonden wij bijvoorbeeld met Hallo Kids Radio in het park Pukkemuk.
0: Ja, in Dongen.
1: In Dongen, nog nooit van gehoord. En het is natuurlijk veel kleiner dan de Efteling. Maar met heel veel waterpret. En ik heb daar eigenlijk hele leuke herinneringen aan. Mm. Want iedereen had daar de dag van zijn leven. Dus,
0: voor weinig geld, hè.
1: En heb je nou ook nog een tip waarvan je denkt, ja, maar dat moeten Arnoud en Mioni gaan vertellen. Dan mag je dat ons weer tippen.
0: Dus
1: dan geef jij de tip door en dan geven wij hem ook weer door.
0: Ja, want we zijn al bezig achter de schermen met de voorbereiding voor het lijstje van de zomervakantie. Hè? Dus hoe meer tips we nu kunnen verzamelen om straks te vertellen op de radio, hoe beter.

0: Dat was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.

0: Muziek van Kinderen voor Kinderen, lekker eigenwijs. En zometeen heb ik een liedje voor je klaarstaan van de groep Twist. Klinkt een beetje hetzelfde als Kinderen voor Kinderen, maar toch ook weer net niet helemaal. Want het liedje wat ik zo ga laten horen hebben ze gemaakt voor het buitenspeeldag. Wat georganiseerd wordt door Jantje Beton van vorig jaar. Maar ze gaan dat dit jaar weer doen. Dus ze komen binnenkort weer met een nieuw liedje. Want de buitenspeeldag is al volgende week.
1: Oh, is dat volgende week?
0: Ja,
1: dat
0: is volgende week.
1: Dan hoop ik wel dat het een beetje lekker weer is, maar dat zal wel.
0: Ja, ze hebben het een keer gehad, hè, buitenspeeldag met het weer van vandaag.
1: Ja,
0: wat erg was dat, zeg.
1: Ja, je hebt buitenspeeldag, maar je hebt ook die modderdag. Weet je dat nog?
0: Dat is niet dezelfde dag.
1: Dat is niet dezelfde dag.
0: Dat is echt iets anders. Ja. Nee, buitenspeeldag gaat er eigenlijk vooral om dat we met z'n allen wat meer naar buiten gaan. Want iedereen speelt vooral lekker binnen. Hè, met de telefoon of met de game of andere dingen. En soms is het ook goed om even lekker buiten te gaan spelen. Te voetballen, alles op en eraan. En Jantje Beton die heeft daar dus al jarenlang een belangrijke dag van gemaakt. De Nationale Buitenspeeldag. Dat is dus volgende week. En die modderdag, die is volgens mij pas in de herfst, Arnoud.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Dat duurt nog even.
1: Wel leuk. Kun lekker vies worden.

0: Meadow met Focus op Hallo Kids Radio.
1: Ja, en dat betekent dat de ochtendshow bijna ten einde is. Mm. Zometeen tussen 19 het peuteruurtje. En dan is het morgen weer donderdag. En na donderdag komt het weekend. Oh, jij gaat, dat is wel spannend. Jij gaat komende weekend ga je naar...
0: K3. Ja, de laatste paar shows. Want daarna is het gedaan.
1: Ja,
0: tenminste, met K3 Originals, hè, zo moet ik het even zeggen. Dat is...
1: Ja. Ja, ik heb de show natuurlijk al gezien in Rotterdam. Mm-hmm. Wel met het verschil dat ik natuurlijk over de rode lopen mocht.
0: Ja, maar ja, ik heb het als verjaardagscadeautje van mijn moeder gekregen. Dus ik dacht om nou tegen mama te gaan zeggen... Mam, hey, leuk, maar ik kom niet meer. Ja, dat kan ik echt niet maken.
1: Nee,
0: dus ik heb het, me expres laten verrassen.
1: Ik heb het een leuke avond gehad. Ik ben toen met hoofd Schmink Laura geweest.
0: Ja, was ook leuk.
1: Het was een enige avond. Maar ik weet dus al wat jij gaat zien. En ik heb toen ook... Ik had heel veel filmpjes en foto's, maar die heb ik jou ook niet laten zien.
0: Nee, want het was niet leuk geweest
1: anders. Nee. Dan moet je gewoon zelf gaan ontdekken. Maar dat wordt een avond... ik ben wel een beetje bang. Dinsdag ben je er weer.
0: Mm-hmm.
1: Hoe je nou klinkt.
0: Ja.
1: Maar jij gaat natuurlijk alles meezingen. Ja, je gaat alles meezingen.
0: Ja, dat klopt wel. Maar ik denk dat het... Maar goed, ik denk dat het wel mee gaat vallen.
1: Oké, nou goed. Maar
0: zien we dan wel weer.
1: Dat is leuk om het vast even over te hebben.
0: Mm-hmm.
1: Vandaag natuurlijk gewoon de hele dag door Hallo Kids Radio op de zender. Je kunt ons aanzetten wanneer je maar wil. Vanmiddag met de vriendjes van Studio 100. En morgenochtend, dan is er weer dus een nieuwe ochtendshow. En dan geven we toch ook weer die tickets weg, hè, voor Rutger en Paco en Thomas.
0: Absoluut.
1: Tot morgen.

0: Amusementspark Tivoli. En laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de

0: het stil is.
1: Sst, hoor jij dat ook?
0: Ah! Geluiden van een griezelbeest? Of is het van een spook? Doe je lichtje even aan en kijk maar in het rond. Het is gewoon de wind omdat het raam nog open stond. In het donker, wat doe je dan? Zing een liedje, want daar houden monsters helemaal niet van. In de avond lijkt het gauw of het spookt, er iets loopt in dat kamertje van jou. En die schaduw, ja, daar zo in de hoek.
2: Huh?
0: Dat is jouw knuffelkonijn, daar was je.

0: het is gewoon het piepen van het eendje uit het bad.
1: Je luistert naar het peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.
2: Ga tegenover elkaar zitten en pak elkaars handen. En ga lekker samen roeien tijdens het zingen. Zijn jullie er klaar voor?

0: Tot 10 uur hoor je het peuteruurtje. Op Hallo Kids Radio.
1: Zullen we samen dieren nadoen in de dierendans?
2: Let goed op, want we moeten ze goed onthouden.

0: kopjes, net zoals een katje.
1: Wij doen de dierendans, de dierendans, de dierendans. Wij doen de dierendans, de dierendans doen wij.
0: En kun je ook miauwen?

0: Lieve Hallo Kids radioluisteraars, Jan van Mini Disco hier. Tijdens het peuteruurtje hoor je onze liedjes voorbij komen. Veel luisterplezier!
1: Hoi Simsala vrienden, wij gaan opruimen!
2: Niet alleen Saartje, Tim en ik, echt iedereen helpt mee!

0: Dat hebben we samen goed gedaan, Tibbe.
1: Ja, ik ben heel trots op ons.
2: Dag allemaal, ik ben Shania. En als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: Spelletjesdag.
1: Vandaag is de grote dag. Het is Spelletjesdag in de Tovertuin. Woezel en Pip willen heel graag winnen, maar ze zijn vast niet de enige.
2: Woezel, heb jij het al gevonden?
3: Nee, maar we moeten nu echt gaan hoor, anders komen we te laat.
2: Ja, maar waar is mijn hartebandje dan? Zonder mijn hartebandje kan ik niet winnen.
3: Maar dan begint Spelletjesdag zo zonder ons, Pip.
2: Miauw.
3: Ha, Veerpoes.
4: Miauw. En, zijn jullie klaar?
3: Ik wel hoor, maar Pip zoekt nog steeds naar haar hartebandje. Anders kan ze niet winnen.
2: Ik kan heus wel winnen hoor, ook zonder mijn hartebandje.
4: Nou, hup, schiet op. We gaan.
5: Daar zijn jullie, Woezel, Pip en Buurpoes. Welkom op de Spelletjesdag. Ga maar alvast klaarstaan en luister goed. Vandaag gaan we 3 spelletjes doen. En de winnaar krijgt een grote prijs. Spelletje 1 is de Tovertuinrace. Wie het eerst bij de regenboog is, heeft gewonnen. En Vlindertje geeft het

0: lekker slim hoor, Woezel. Met je flaporen.
1: Sorry, Pip, maar anders had ik echt wel gewonnen.
2: Woezel, Pip en Buurpoes. Spel 2 is boomstamlopen. Wie het snelst aan de overkant is, heeft gewonnen. Let wel op dat je niet in het water valt.
3: Oh ja, ja, dat kan ik. Ik wil eerst, mag ik eerst? Woef, woef, woef. Ja, Woezel, je kan het. Oh, oh, Woezel, gaat het?
4: Wow, wow, wow.
2: Oh.
3: Oh, oh, daar ben je.
5: Ik heb lekker gewonnen. Gewonnen, gewonnen. Ja.
6: Beste deelnemers. Oh ja, daar zijn jullie. Woezel, Pip en Buurpoes. Ik heb net 3 stokjes begraven. Wie het eerst zijn stokje vindt, heeft gewonnen. Goed zo. Klaar om te graven?
3: Of... ja!
0: Huh? Ja, ik heb hem! Ik heb gewonnen!
1: Huh? Je hebt al gewonnen hoor, Woezel.
3: Maar ik ruik nog iets. Hier beneden. Kijk eens wat ik gevonden heb.
5: Huh? Mijn prachtige hartenbandje.
1: Oh, Woezel. Wat ben je toch een knappe speurneus. Mwah.
7: Nou, iedereen heeft erg zijn best gedaan. En de winnaar van Spelletjesdag is... Buurpoes.
8: Ja. Kijk, ze alle 3 eens stralen. Buurpoes heeft Spelletjesdag gewonnen. Woezel is de beste stokjesgraver. En Pip? Pip is het allergelukkigst met haar hartebandje.
2: Bravo!
8: Goed gedaan, jongens.

de kamer rond. Kom, pak je puzzels en je beer. Zet hem op zijn plekje neer. Blokken gaan weer in de zak. En het spoor en het treintje in de bak. Staat alles netjes aan de kant? Kijk eens goed in het rond. Jawel, daar, kijk, daar ligt nog een autootje en een bal. En oh, nog veel meer speelgoed op de grond.

0: waar het hoort, op de plank en soort bij soort. Staat alles netjes in de kast? Kijk maar goed om je heen.
1: Wauw, dat ging wel heel snel.
0: Met een liedje lukt dat wel.

0: hele leuke liedjes op Kids Radio. Groetjes Denisa, doei!
1: Zo kan het gaan van Job. Is deze week de super.

0: Dag iedereen, ik ben Kabouter Plop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas.
1: Je wordt daar zo moe van de ganzenpas.
0: 1, 2, 1, 2, 3.

0: Beide handjes.
1: Beide handjes.
2: Op de rug.
1: Op de rug.
0: Kleine stapjes.
1: Kleine stapjes.
0: Vliegensvlug.
1: Vliegensvlug.
0: Lekker draaien.
1: Lekker draaien.
0: In het rond.
1: In het rond.
0: Heel hard stampen.
1: Heel hard stampen.
0: Op de grond.

Welkom bij de Smikkelshow. Ik ben Linde en ik ben kinderdiëtiste. Kinderen noemen mij ook wel de eetdokter. Nou ja, dan weet je het wel. Dat is iemand die van lekker en gezond eten houdt. En samen gaan we vandaag lekker muziek luisteren. We gaan lekker smikkelen en gewoon heel veel plezier hebben. En tot 1 uur ben ik bij jou. En daar komt-ie, het eerste liedje.

0: zo. Het is natuurlijk lunchuur, dus maak je broodtrommel maar open. En ik ben heel benieuwd wat daarin zit. En daar komt-ie hoor. Dit is de broodtrommel van...
1: Ik ben Sophie en ik ben 7 jaar. Op school eet ik het liefst een boterham met honing. En daarbij krijg ik altijd van papa een saladetje met komkommer en met paprika. Doei, doei!

0: luisteren via hallokidsradio.nl of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.
1: Ik ga jou iets vertellen wat je misschien nog niet weet. Het water loopt me in de mond. Ken jij dit spreekwoord? Het betekent dat je heel veel zin hebt om iets lekkers te gaan eten. Alleen al als je eraan denkt of ruikt, begint je mond al speeksel te maken. Alsof je klaar bent om te gaan eten. Speeksel is heel belangrijk voor ons, want het maakt je eten zachter en kleiner en dat helpt weer bij het kauwen. Goed kauwen dus en goed proeven dus.

Rara, wat ben ik? Ik ben warm en kom uit de pan. Met ei, wat groente en als je kan, doe er dan wat kaas bij. Maak me fijn. En je hebt een ontbijt dat er mag zijn. Wat ben ik? Omelet.

Leuk dat je luistert naar de Smikkel Show. Ik ben Linde en ik ben kinderdiëtiste. En ik wilde jullie eigenlijk wat vertellen over mijn werk. Ik werk met kinderen die heel moeilijk eten en dus eten ook een beetje spannend vinden. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik met de kinderarts, dat doe ik met de kinderfysio, dus dat betekent met bewegen, en de logopediste. Die komt thuis met je oefenen. En zo zorgen we er samen voor dat eten weer plezierig wordt. Want dat is denk ik het belangrijkste wat we willen. En dat je gezond en sterk wordt.

bij... bij het onderdeel keuken. eten doen we natuurlijk allemaal. Maar grotendeels moeten we in de keuken staan. Vast papa en mama staan lekker te koken. Maar ik ook wel eens. En ik had vandaag iets raars. Ik had 4 dingen in mijn keuken staan. Waarvan er 1 ja, daar helemaal niet thuis hoort. Ik weet niet wie hem daar heeft neergezet. En kun jij raden welke van de 4 niet in een keuken. Hè, of dan op het aanrecht hoort te liggen. Komt-ie. Ik zag liggen een snijplank. Een oven, een stofzuiger en een mixer. Wat hoort hier niet thuis? Een stofzuiger. Die is handig voor na het koken als je kruimels hebt, maar niet om je soep mee te maken.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Heb je lekker meegezongen? Dan ben ik zo benieuwd of je straks het smikkeldier raadt. Tot zo!

Oké, tijd voor een geluidenspel. Wat als ik je vertel dat sommige dieren net zo lekker smikkelen als wij? Want weet je, dieren die eten ook. En ik ben heel benieuwd of jij kan raden welk dier het vandaag is. Want die heeft geen handen, zoals wij dat natuurlijk doen. En hij gebruikt ook geen bestek, volgens mij. Dan zou hij wel heel lang bestek nodig hebben. Hint, hint, hint, hint. Ik ga hem afspelen en jij mag raden welk dier het is. Ben je er klaar voor? 1, 2, 3. Komt-ie!

Zo hé, wat een lange smikkelaar. Ik denk dat ik wel weet welke dit is. Ik ben ook heel benieuwd of jij het weet. Heb jij al een idee? Ik ga wel je wel een paar hints geven. Daar komt ie. Ik ben klein, maar ik heb een hele lange nek. Ik kan overal bij en ik eet alleen maar blaadjes van bomen. Wat ben ik? Een giraf.

0: Dit was hem weer, de Smikkel Show. Ja, en ik hoop dat je weer genoten hebt. En ja, lekker geluisterd en gesmikkeld. En ja, ik hoop dat je de volgende keer weer erbij bent. Tot snel.
1: Dit is de boterhammen boogie. Smeer die boterham. De boterhammen boogie met iets lekkers als het kan. Dit is de boterhammen boogie. Smeer die boterham. Smeer, smeer, hap, hap. Smek, smek, smak.

0: Amusementspark Tivoli. En laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha!

0: Nou snap ik het juist.
1: Ja,
0: dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio.
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hakuna Matata. Allee, je hebt het of niet?
2: Hakuna Matata. Het is

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, ook al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Door wat schaad ik mij?
0: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was het niet blij. Maar men zag me leek niet.
0: Ongelukkig.
1: Telkens ik een schreef.
0: Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
2: Oh, pardon.

0: Nederland.
1: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: wat is dat nou?
1: Tari, tari.
0: Een kat in de boom, miauwt luid, pakt de ladder en...

0: amusementspark Tivoli. En laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Bergendal, vlakbij Nijmegen.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de weer.

0: Studio 100.
1: Wow.
2: Hallo Kids Radio.
3: Hallo allemaal, ik ben Maya de B.
4: Schip ahoy piraatjes.
5: Oké, daar gaan we.
2: De wereld van Studio 100.
6: Party, party.

goed dansen? Dan gaan we nu rijden op ons paard. Spring maar op!

0: Schip ahoy, piraatjes.
1: Schip ahoy.
0: Welkom op mijn scheve school. Ja, je hoort het goed, want vanaf nu ben ik Meester Piet.
1: Yep. En die Meester Piet hier, die leert mij alles over het piratenleven.
0: Zo is dat, want Bertus Bandiet hier, die zou graag een echte piraat worden. En als hij goed naar mij luistert, dan zal hem dat vast en zeker lukken. Een gouden raad van Piet Piraat, een slimme piraat. Die let goed op, hij kent zijn lessen op en top. Niet waar, Bertus Bandiet? Bertus?
1: Hm?
0: Niet waar?
1: Zei jij iets, Piet Piraat?
0: Ja, ik zei iets dat je goed moet opletten, jongen. Als je een echte piraat wil worden. Ha, kom, laten we meteen met die piratenles beginnen. Doen jullie mee, piraatjes?
1: Ja, leuk hè, bandietjes. Dan kunnen we samen echte piraten worden.
0: Ja, zo is dat.
2: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
3: Bombaloo, kiddy kiddy.
2: Doe dat dan nu. Via de gratis app van Hallo Kids Radio.
3: Joehoe!
2: Neem je stem op en laat je horen.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: Ik ben Maya de Bij.
1: Wat is het warm? Wat is het heet? Ik loop al heel de dag te zwemmen in mijn zweet. Wie redt er mij uit deze hel? Ik wil een lekkere verkoeling en wel snel.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Hartie, Bartie.

0: Ga Mindy.
1: De regels zijn simpel. Als jij het zwaard van de andere piraat kan afpakken, heb jij gewonnen.
2: Poep simpel.
1: De gouden raad van Piet Piraat. Een piraat zonder zwaard is in een piratenduel niet veel waard.
3: Oké.
1: Oeh.
3: Wat is er, Piet Piraat? Ah, het is nu toch tijd om te oefenen met het zwaard?
1: Niks van. Dat zwaard is pas voor later. Om te oefenen krijg jij van mij een houten lepel.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen. Komt-ie.

0: Hee-haw, hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.
3: We zijn er!

Papa had een rover, Scheherazade had een sprookjesboek. Maar deze jongen hier zit barstend vol met een vertoverkunsten op verzoek. Kan u beter in de aanval gaan met al die ammunitie in

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een heisje van snoep.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind

0: naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap en de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: zijn weer terug.
1: Hallo, wie had dat nou gedacht, zeg. Wat een verrassing, wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja.
1: Een feestje. Jongens, meisjes, meisjes, meisjes.
3: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
2: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
3: Ja! Luister dan elke schooldag...
2: De

0: Het lelijke jonge eendje. Ergens in ons land is er een klein riviertje dat zo blauw is dat de hemel jaloers werd als ze er al naar keek. Waar de bladeren zo groen zijn als het groenste gras. Aan het begin van de zomer, te midden van al dat groen, ligt het nest van moeder eend.
1: Ik ben al zo lang aan het broeden. Wanneer zouden de eieren uitkomen?
0: En net op dat moment hoorde moeder eend iets kraken. Ze stond op en zag onder zich de eieren breken.
1: Mijn kinderen, daar zijn jullie. Wat zijn jullie mooi.
2: Mama, mama.
3: Wank, wank, wank. Ik wil zwemmen.
2: Zwemmen? Ik wil duiken.
4: Mama,
2: mama, mama, mama.
1: Jullie zijn de mooiste eendjes die ik ooit heb gezien.
0: Moeder eend wilde van het nest afstappen, maar ze zag dat er nog één groot ei in lag.
1: Nog één ei te gaan.
0: Op dat moment kwam de oude roddeleend aanzwemmen.
5: Gut, gut, gut, gut, gut, meisje, wat een leuke kinders heb je.
1: Dank je wel.
5: Maar gut, gut, wat moet je met dat lelijke kalkoenei?
1: Dat is geen kalkoenei, het is mijn ei.
5: Nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, als ik jou was, zou ik het in de plomp gooien. Ik heb ook kort in zo'n ei in mijn nest gehad. Maak, maak, maak, maak, maak, maak, maak, maak, maak, maak. Wat een ellende was dat en lelijk dat het ei was. Toen heb ik het huppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppet
0: En terwijl de roddeleend ervan doorging, vleide moeder eend zich weer liefdevol op haar nest.
4: Wanneer gaan we zwemmen, mama?
1: Eerst wil ik dit ei uitbroeden en dan gaan we zwemmen.
3: Maar wat moeten wij dan doen?
1: Wachten

0: Na 3 dagen brak ook het laatste ei. Moeder eend stond op en zag haar laatste kuiken.
1: Hé, dat werd tijd.
2: Wat ben jij een grote jongen?
3: Mama!
2: Kom maar bij mij.
3: Wat is hij lelijk?
4: Hebben we daar nou al die tijden moeten wachten?
1: Laten we hem lelijkje noemen.
5: Lelijkje! Lelijkje!
2: Laat dat. Ik wil dat jullie lief zijn voor je broertje. Hij is net als wij.
4: Maar hij is zo groot en grijs.
2: Wees maar blij, want nu kunnen we beginnen met de zwemlessen.
5: Joepie!
1: Zwemmen!
3: We zijn mijn zwemvliezen. Oh nee, die heb ik zelf.
0: Ze liepen naar de kant van het water en moeder eend leerde haar kinderen hoe ze moesten zwemmen. En al gauw zwommen de eendjes door het water alsof ze nooit anders hadden gedaan.
2: Wat leren jullie toch snel?
0: In een keurige rij zwommen moeder eend en haar kinderen naar de eendenvijver, waar het een drukte van belang was. Het lelijke jonge eendje zwom helemaal achteraan in de rij, want zijn broertjes en zusjes lieten hem er niet tussen.
6: Moet het dat daar zien?
4: Ik zei toch dat hij lelijk was?
6: Ja, hij is werkelijk mislukt als eend.
4: Maar hij is zelf mislukt als kalkoen, gut.
6: Hé? Kalkoenen zwemmen toch niet?
4: Ja, maar dat maakt hem ook zo mislukt.
0: Kwak. Moeder eend hoorde hoe de andere eenden dachten over haar jongste zoon.
2: Ze kunnen zeggen wat ze willen. Hij is mijn zoon en ik zal hem leren een goede eend te zijn.
0: Aan het einde van de warme zomer, toen de bladeren al begonnen te verkleuren, was de tijd gekomen om naar het zuiden te vertrekken.
3: Jojo, we gaan naar het zuiden!
7: Zon, ik kom eraan! Waar is mijn zonnebrand?
2: Rustig maar, jongens, rustig.
3: Jongen, naar het zuiden! Dat wordt de grootste reis van ons leven. Hé, jongens?
0: De eendjes, die inmiddels al een stuk groter waren geworden, sprongen in het water. Terwijl moeder eend haar vleugels spreidde en wegvloog naar de horizon.
4: Jongens, zullen we samen gaan? Samen naar het zuiden vliegen?
8: Lijkt me hartstikke leuk, maar doe toch maar niet.
3: Je denkt toch niet echt dat je met ons mee mag vliegen? Dat zorgt alleen maar voor turbulentie.
0: Nog voordat het eendje kon beseffen wat zijn broertjes en zusjes hadden gezegd, vlogen ze al weg. En daar zat hij dan, helemaal alleen aan de rand van de vijver.
4: Nou ja, ze gaan er zomaar vandoor. En nu sta ik hier helemaal alleen.

0: Het lelijke jonge eendje plonsde in het water en zwom over de rivier. Weg van de eendenvijver en weg van al die dieren die hem zo vreselijk hadden geplaagd. Hij volgde de rivier steeds verder en kwam op plaatsen waar hij nog nooit van had gehoord. Na weken van zwerven ontmoette hij op zijn lange tocht twee wilde ganzen.
1: Zeg, kerel, wat doe jij hier?
2: Die eendenvijver is een heel eind hier vandaan.
3: Ben jij er wel eens geweest?
1: Tuurlijk, kerel. Ik had er ooit een lelijke vriendin. Vreselijk was het.
3: Ik vond het er ook vreselijk.
2: Dan blijf je toch lekker bij ons. Hoe heet je?
3: Ze noemen me Lelijkje.
0: Net op dat moment klonken er schoten. Er vlogen kogels over het water, die suisten door het riet.
1: Alarms, alarms, alarms!
2: Redden wie zich redden kan!
3: Wat is dat?
1: Het was een eer je te leren kennen, meneer Lelijkje.
0: Overal vlogen wilde ganzen op uit het riet om te ontkomen aan de jagers. Het eendje stopte zijn kopje diep onder zijn vleugels en wachtte tot het weer stil was.
3: En nou is iedereen weer weg. Laten ze me weer alleen.
0: Zo bleef het lelijke jonge eendje weer alleen achter. Ongemerkt kwam er een vos op hem afgeslopen.
3: Niemand wil me kennen.
4: Ah, jawel. Ik weet iemand die jou heel graag wil leren kennen.
3: Oh ja? Wie dan?
4: Ik.
3: Jij wil me opeten?
4: Natuurlijk wil ik jou opeten. Met huid en veren.
3: Ik ben toch geen kalkoen?
0: Het eendje zette het op een lopen en stoof in volle vaart over het water. De vos, die bang was voor water, bleef beduust op de oever staan.
4: Oh, daar gaat mijn lekkere bouwtje.
0: Een heel eind verderop kwam het eendje tot rust, op een plaats waar de rivier uitmondde in een klein vijvertje midden in het grote bos.
3: Je wordt wel moe van dat zwemmen.
0: Naast het vijvertje stond een huisje dat zo scheef was dat het haast omviel. De deur was zo kapot dat het eendje door een van de kieren naar binnen kon lopen. Daar zag hij een kip en een kat.
5: Wat moet jij hier?
3: Ik ben op zoek naar een plek waar ik me thuis kan voelen.
6: En jij denkt dat je hier thuis hoort?
3: Misschien wel.
5: Wat kun jij?
3: Niets, denk ik.
5: Dan ben jij dus nutteloos. Ik kan blazen en spinnen om het vrouwtje gelukkig te maken. En mijn vriendin de kip legt verse eieren, zodat het vrouwtje te eten heeft.
0: Toen het eendje om zich heen keek, zag hij een oud vrouwtje in een schommelstoel. Hij liep naar haar toe en begon te kwaken.
6: Nee, maar moet je dat nou toch eens zien? Een eendje. Oh, wat leuk dat je hier bent. Wil je hier blijven wonen?
0: Dat wilde het eendje wel.
6: Dan kun je ook eieren voor me leggen. Als je tenminste een vrouwtje bent. Nou, dat moeten we dan maar afwachten.
0: Het vrouwtje gaf het eendje te eten en een nest om op te broeden. Maar toen ze die avond naar bed ging, kwamen de kat en de kip naar hem toe.
5: Wat denk jij wel niet dat je aan het doen bent?
3: Ik moet echt de eieren leggen voor die lieve mevrouw.
6: Wat? Ben ik dan? Wat denk je dat ik leg? Wat? Chocolade-eieren?
0: Maar na 2 weken had het eendje nog geen ei gelegd.
6: Oh, je bent een bedrieger. Je kunt helemaal geen eieren leggen.
7: Wow, jij zult nooit nuttig worden. Je kunt niet blazen en spinnen zoals ik om het vrouwtje gelukkig te maken. Je kunt geen eieren leggen voor het vrouwtje om te eten.
6: Oh, wat doe je hier nog?
7: Ga toch weg.
6: Ga weg.
0: Dat liet het eendje zich in 2 keer zeggen. Zo snel als zijn pootjes hem konden dragen, liep hij naar het vijvertje en zwom terug de rivier op.
3: Ik geloof dat ik voor altijd alleen blijf. Ik wil niemand meer zien. De wereld is gemeen.
0: Zo zwom het lelijke jonge eendje weer verder. En vele barre weken bleef het alleen. Toen de zomer weer aanbrak en de zon weer begon te schijnen, zwom het eendje op een open vijver en zag daar 3 zwanen. Prachtige witte zwanen. Nog nooit had het eendje zoiets moois gezien.
3: Wat zijn ze mooi en zo wit. Ze mogen me niet zien. Ze mogen niet zien hoe lelijk ik ben. Als ik mijn kop in het water steek, zien ze me vast niet.
6: Maar toen hij zijn kop naar het water boog, zag het eendje de prachtige weerspiegeling van zichzelf.
8: Ben ik dat? Maar ik ben zo mooi.
5: Maar natuurlijk ben je dat.
2: Je bent een zwaan, net als wij.
4: Waarom blijf jij niet bij ons?
8: Bij jullie?
2: Maar natuurlijk, je hoort toch bij ons.
8: Ik ben een zwaan. Een echte zwaan.
6: Nog nooit in zijn hele leven had het eendje zich zo gelukkig gevoeld. Voor de allereerste keer hoorde hij ergens bij. Hij was een zwaan geworden en had eindelijk zijn vrienden gevonden. Eén voor één stegen de zwanen op en samen vlogen ze naar het zuiden.

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden de Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: amusementspark Tivoli. En laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: De wolf en de zeven geitjes. Op de rand van een eeuwenoud bos en de groenste weide die je ooit hebt gezien, stond een huisje. Niet al te groot, maar groot genoeg voor de zeven kleine geitjes en hun moeder. Elke dag speelden de zeven kleine geitjes op de weide. En altijd lette moedergeit goed op of de boze wolf niet in de buurt was. Tot die ene dag.
1: Luister goed, kinderen. Ik moet even boodschappen gaan doen in het dorp, want we hebben geen melk meer. Dus ik wil dat jullie allemaal naar binnen gaan. Daar is het veilig. Onthoud goed dat jullie voor niemand de deur open mogen doen. Alleen voor mij. Weten jullie hoe je de wolf kunt herkennen?
2: Aan zijn zware stem en aan zijn zwarte poten.
1: Heel goed. Jullie zijn brave, beste kinders. Dus let goed op en laat niemand binnen, hè?
0: Moeder geit pakte haar boodschappenmand, liep de deur uit en het oudste geitje sloot de deur. Niemand kon meer binnenkomen.
2: Zullen we een spelletje spelen? Ganzenbord!
0: Alle geitjes waren dol enthousiast en vlug werd het ganzenbord op tafel gelegd. Maar toen werd er op de deur geklopt.
3: Wie kan dat zijn?
2: Mama is pas net weg.
4: Kindertjes, doe eens vlug open.
3: Wie bent u?
4: Ik ben jullie lieve moedertje met de boodschapjes.
2: Nee, onze moeder heeft een heel andere stem. U bent de boze wolf.

0: De wolf voelde zich betrapt, maar wilde het nog niet opgeven. Hij liep naar het dorp en vond daar de kruidenier.
1: Goedemorgen, wat kan ik voor...
2: U bent een wolf!
3: Ik wil nu meteen een pot honing.
2: Maar natuurlijk, meneer de wolf.
3: Dat zal die geitjes leren. Als ik deze hele pot met honing op heb, dan klinkt mijn stem net zo zacht als een lief geitje.
0: Zo gezegd, zo gedaan. En de wolf liep terug naar het huisje en klopte opnieuw op de deur.
4: Wie is daar?
3: Ik ben het jullie lieve moedertje en ik wil graag naar binnen.
5: Jippie, dat is mijn moeder. Wacht eens even. Laat je poot eens zien voor het venster.
0: De wolf legde voorzichtig zijn poot voor het venster. Maar alle geitjes zagen meteen dat het de gitzwarte poot van de boze wolf was.
6: Jij bent helemaal onze moeder niet. Onze moeder heeft hele mooie witte pootjes.
5: U bent de boze wolf.
0: De wolf was vastberaden dat hij alle geitjes wilde opeten en snelde terug naar het dorp. Daar zag hij de bakkerswinkel.
1: Goedemorgen, wat kan ik...
3: Ik wil een grote zak meel om een poot wit te maken. En wat kost dat?
2: Maar, natuurlijk, meneer de wolf.
0: De geschrokken bakker wist niet hoe snel hij moest zorgen voor een grote zak meel. De wolf graaide de zak uit de handen van de bakker en stak zijn poot in het meel. Toen zijn poot zo wit was als sneeuw, liep hij als een razende terug naar het huisje van de 7 geitjes en klopte op de deur.
3: Lieve kindertjes, hier ben ik dan eindelijk, jullie allerliefste moedertje.
6: Daar is onze mama!
0: Maar het oudste geitje wist wel beter.
5: Nee, wacht eens even. Laat je poot eens zien voor het venster.
0: De wolf legde voorzichtig zijn witte poot op de rand van het venster.
5: Daar is onze mama!
6: Dat is mama!
2: Mam, kom snel binnen!
0: De geitjes deden de deur open en voor ze het wisten sprong de grote boze wolf naar binnen. Hij graaide om zich heen om de geitjes te pakken te krijgen en ze op te eten.
3: Ik zal jullie allemaal opeten, je kunt je niet verstoppen.
0: De geitjes stoven alle kanten op. In de kast, onder het bed, in de open haard en zelfs in de oven. De wolf vond ze allemaal. Alhoewel... Het jongste geitje had zich verstopt in de grote staande klok en was daardoor onvindbaar.
3: Dat was pas lekker. Laat ik nu maar gaan rusten in de zon, want mijn buik is veel te vol.
0: Langzaam strompelde hij naar buiten en ging languit liggen tegen een oude boom.

0: Niet veel later kwam Moedigheid terug uit het dorp. Ze zag de openstaande deur en rende naar binnen.
1: Mijn kinders. Waar zijn mijn kinders? Nee!
0: Alle tafels en stoelen waren ondersteboven gegooid. Alle kasten stonden open, zelfs de oven. En dekens waren van de bedden gerukt. Luid mekkerend liet Moedigheid zich op een stoel vallen. Maar plotseling hoorde ze geluid uit de klok komen.
1: Wat kan dat zijn?
0: Ze opende de klok en het jongste geitje sprong naar buiten.
2: Mama, mama, de grote boze wolf is hier geweest en hij heeft iedereen opgegeten.
1: Opgegeten? We moeten die wolf vinden. Kom mee.
0: Samen liepen ze naar buiten en daar zagen ze de wolf. Rustig slapend tegen een oude boom. Moeder geit luisterde aandachtig tegen de buik van de wolf.
1: Ik hoor gemekker. Misschien leven al je broertjes en zusjes nog. Ga snel een schaar halen.
0: Het jongste geitje rende met zijn korte pootjes zo snel mogelijk naar het huisje om de schaar te halen.
1: Ik zal zijn buik openknippen en dan kunnen we zien of ze er nog zijn.
0: Moeder geit knipte de buik van de wolf open. Al haar kinderen sprongen er heel huids uit, want de wolf had zo gulzig gegeten dat hij vergeten was om te kauwen.
2: Mama, het was zo donker.
3: En zo eng.
1: Ik ben zo blij dat jullie weer terug zijn.
2: Maar mam, wat doen we nu met de wolf?
1: Ga allemaal stenen zoeken. Grote stenen, zo groot als je ze kan dragen. Dan stoppen we die stenen in de buik van de wolf en dan naaien we hem weer dicht. Als hij wakker wordt, zal hij denken dat jullie allemaal nog in zijn buik zitten.
2: Snel, stenen zoeken!
0: De 7 geitjes renden het bos in en kwamen terug met de grootste stenen die ze konden dragen.
1: Nu heb ik alleen nog naald en draad nodig om de buik weer dicht te naaien.
2: Dat haal ik wel, mama.
0: Het jongste geitje kwam zo snel mogelijk terug. En moeder geit naaide met een dubbele kruissteek de buik van de wolf weer keurig dicht.
1: Nu gaan we snel weer naar binnen, voordat de wolf wakker wordt. We kunnen voor het raam kijken wat er gebeurt. Allemaal naar binnen!

0: Binnen zaten alle geitjes gespannen voor het raam. Want wat zou er gaan gebeuren? Ze hoefden niet lang te wachten. Want al snel werd de wolf wakker.
1: Wat is mijn buik toch zwaar. Ik heb veel te veel gegeten. Ik moet wat drinken daar uit die put.
0: Langzaam sleepte de wolf zichzelf naar de put. Maar op het moment dat hij wilde bukken om te drinken, viel hij voorover in de put door al die zware stenen.
2: Laten we buiten gaan kijken.
3: Nu de wolf is verdronken, hoeven we nooit meer bang voor hem te zijn.
4: Ik zal jullie nooit meer alleen laten.
0: De geitjes maakten bokkensprongen en dansten rond de waterput. De wolf was verdronken en alles was weer zo veilig als het altijd was geweest.

Overdag, als er mensen zijn, dan doe ik maar alsof. Totdat het sprookjesbos gesloten is. Maar dan rent iedereen weg, want ik ben de boze wolf. Kon ik maar de held zijn,

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Sabina. Kusjes, kusjes voor Kids Radio. Groeten, Sabina. Groeten voor Kids Radio. Doei.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Kids.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of ben ik in slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Zo kan het gaan van Job. Is deze week de super...

papa. It's not

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop de leukste muziekmix.
2: Hallo Kids Radio.
3: Hallo?
4: Je

Ik vind jullie superleuk om altijd met het eten met boterhammen te op de radio te luisteren. Groetjes, Olivier.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: bloemetjes en koekjes brengen naar oma. Oh.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: je oké? Kom aan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gaaf?
1: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen.

0: Ja, zoveel mensen.
1: Hoe hou je ze allemaal uit elkaar?
2: Oké. Kleinkinderen zat bij ons thuis, dat is helemaal top, ja. Weet je wat, ik som de kinderen nog eens.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: trompet.
1: Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.